Vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog met toenemende bewolking. Het wordt 10 graden in het noorden en 16 graden in het zuiden. Morgen schijnt geregeld de zon en blijft het droog. In de middag wordt het 24 graden in het westen tot lokaal 29 graden in het zuidoosten. Aan de westkust staat een stevige tot krachtige wind.

0: de headlines uit het nieuws. In Ceuta zijn 21 migranten vrijwillig teruggekeerd naar Marokko nadat zij zaterdag stenen hadden gegooid naar een militaire patrouille. Bij het incident vielen geen gewonden en er ontstond geen materiële schade. Een Boeing 767 vrachtvliegtuig dat voor Amazon vloog is zondag bij de landing in de Miami van de baan geschoten, heeft meerdere voertuigen geraakt en is in brand gevlogen. Fabien Roussel wordt opnieuw de presidentskandidaat van de Franse Communistische Partij bij de verkiezingen in 2027. De Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner hebben in Kiev gesproken met de Oekraïnse president Zelensky. Dat deden ze één dag na hun ontmoeting met Poetin in Moskou. Ten slotte nog het weer. Vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog met toenemende bewolking. Het wordt 10 graden in het noorden en 16 graden in het zuiden. Morgen schijnt geregeld de zon en blijft het droog. In de middag wordt het 24 graden in het westen tot lokaal 29 graden in het zuidoosten. Aan de westkust staat een stevige tot krachtige wind. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Hey!

0: Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Maurice de Jong.
1: In Ceuta zijn 21 migranten vrijwillig teruggekeerd naar Marokko nadat zij zaterdag stenen hadden gegooid naar een militaire patrouille. De groep verbleef op het strand van Trampolin en behoort tot de tienduizenden migranten die eind juli vanuit Marokko de Spaanse exclave probeerden binnen te komen. Bij het incident vielen geen gewonden en er ontstond geen materiële schade. Een Boeing 767 vrachtvliegtuig dat voor Amazon vloog is zondag bij de landing in de Miami van de baan geschoten, heeft meerdere voertuigen geraakt en is in brand gevlogen. Meer dan 60 brandweereenheden kwamen ter plaatse. Er zijn meerdere gewonden gemeld. De FAA en de NTSB onderzoeken de oorzaak van het incident. Fabien Roussel wordt opnieuw de presidentskandidaat van de Franse Communistische Partij bij de verkiezingen in 2027. De burgemeester van Saint-Amand-les-Eaux haalde in 2022 slechts 2,28% van de stemmen. Hij voegt zich bij meerdere linkse kandidaten, waardoor de strijd op links verder versnipperd raakt. De Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner hebben in Kiev gesproken met de Oekraïnse president Zelensky. Dat deden ze één dag na hun ontmoeting met Poetin in Moskou. Het gesprek over vrede werd volgens Witkoff inhoudelijk en bemoedigend genoemd. Een doorbraak is er nog niet, maar een vervolgoverleg staat al gepland. Ten slotte nog het weer. Vandaag blijft het op de meeste plaatsen droog met toenemende bewolking. Het wordt 10 graden in het noorden en 16 graden in het zuiden. Morgen schijnt geregeld de zon en blijft het droog. In de middag wordt het 24 graden in het westen tot lokaal 29 graden in het zuidoosten. Aan de westkust staat een stevige tot krachtige wind. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
2: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog met toenemende bewolking. Het wordt 10 graden in het noorden en 16 graden in het zuiden. Morgen schijnt geregeld de zon en blijft het droog. In de middag wordt het 24 graden in het westen tot lokaal 29 graden in het zuidoosten. Aan de westkust staat een stevige tot krachtige wind.
1: Dit

0: De headlines uit het nieuws.
1: In Ceuta zijn 21 migranten vrijwillig teruggekeerd naar Marokko nadat zij zaterdag stenen hadden gegooid naar een militaire patrouille. Bij het incident vielen geen gewonden en er ontstond geen materiële schade. Een Boeing 767 vrachtvliegtuig dat voor Amazon vloog is zondag bij de landing in de Miami van de baan geschoten, heeft meerdere voertuigen geraakt en is in brand gevlogen. Fabien Roussel wordt opnieuw de presidentskandidaat van de Franse Communistische Partij bij de verkiezingen in 2027. De Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner hebben in Kiev gesproken met de Oekraïnse president Zelensky. Dat deden ze één dag na hun ontmoeting met Poetin in Moskou. Ten slotte nog het weer. Vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog met toenemende bewolking. Het wordt 10 graden in het noorden en 16 graden in het zuiden. Morgen schijnt geregeld de zon en blijft het droog. In de middag wordt het 24 graden in het westen tot lokaal 29 graden in het zuidoosten. Aan de westkust staat een stevige tot krachtige wind. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Hey!

De Resident is dé plek voor de lekkerste spareribs en premium kwaliteitssteaks. Met vestigingen aan de Dennenweg, de Nieuwe Schoolstraat en de Foodhall op de boulevard van Scheveningen is de Resident al bijna 50 jaar een begrip in Den Haag. 7 dagen in de week geopend, ook voor take-out en delivery. Kijk op deresident.nl.

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Maurice de Jong. In Ceuta zijn 21 migranten vrijwillig teruggekeerd naar Marokko nadat zij zaterdag stenen hadden gegooid naar een militaire patrouille. De groep verbleef op het strand van Trampolin en behoort tot de tienduizenden migranten die eind juli vanuit Marokko de Spaanse exclave probeerden binnen te komen. Bij het incident vielen geen gewonden en er ontstond geen materiële schade. Een Boeing 767 vrachtvliegtuig dat voor Amazon vloog is zondag bij de landing in de Miami van de baan geschoten, heeft meerdere voertuigen geraakt en is in brand gevlogen. Meer dan 60 brandweereenheden kwamen ter plaatse. Er zijn meerdere gewonden gemeld. De FAA en de NTSB onderzoeken de oorzaak van het incident. Fabien Roussel wordt opnieuw de presidentskandidaat van de Franse Communistische Partij bij de verkiezingen in 2027. De burgemeester van Saint-Amand-les-Eaux haalde in 2022 slechts 2,28% van de stemmen. Hij voegt zich bij meerdere linkse kandidaten, waardoor de strijd op links verder versnipperd raakt. De Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner hebben in Kiev gesproken met de Oekraïnse president Zelensky. Dat deden ze één dag na hun ontmoeting met Poetin in Moskou. Het gesprek over vrede werd volgens Witkoff inhoudelijk en bemoedigend genoemd. Een doorbraak is er nog niet, maar een vervolgoverleg staat al gepland. Ten slotte nog het weer. Vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog met toenemende bewolking. Het wordt 10 graden in het noorden en 16 graden in het zuiden. Morgen schijnt geregeld de zon en blijft het droog. In de middag wordt het 24 graden in het westen tot lokaal 29 graden in het zuidoosten. Aan de westkust staat een stevige tot krachtige wind. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Hey!

0: Vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog met toenemende bewolking. Het wordt 10 graden in het noorden en 16 graden in het zuiden. Morgen schijnt geregeld de zon en blijft het droog. In de middag wordt het 24 graden in het westen tot lokaal 29 graden in het zuidoosten. Aan de westkust staat een stevige tot krachtige wind.
1: Dit

0: de headlines uit het nieuws. In Ceuta zijn 21 migranten vrijwillig teruggekeerd naar Marokko nadat zij zaterdag stenen hadden gegooid naar een militaire patrouille. Bij het incident vielen geen gewonden en er ontstond geen materiële schade. Een Boeing 767 vrachtvliegtuig dat voor Amazon vloog is zondag bij de landing in de Miami van de baan geschoten, heeft meerdere voertuigen geraakt en is in brand gevlogen. Fabien Roussel wordt opnieuw de presidentskandidaat van de Franse Communistische Partij bij de verkiezingen in 2027. De Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner hebben in Kiev gesproken met de Oekraïnse president Zelensky. Dat deden ze één dag na hun ontmoeting met Poetin in Moskou. Ten slotte nog het weer. Vandaag blijft het op de meeste plaatsen droog met toenemende bewolking. Het wordt 10 graden in het noorden en 16 graden in het zuiden. Morgen schijnt geregeld de zon en blijft het droog. In de middag wordt het 24 graden in het westen tot lokaal 29 graden in het zuidoosten. Aan de westkust staat een stevige tot krachtige wind. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Hey!

0: het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Bart Meijer. Een vrachtvliegtuig van Amazon is neergestort op een weg vlakbij de luchthaven van Miami. Op beelden van de crash zijn grote hoeveelheden zwarte rook te zien. Volgens de Amerikaanse luchtvaartautoriteiten schoot het toestel door aan het einde van de landingsbaan. De Boeing kruiste daarna een drukke weg bij het vliegveld en kwam pas in een weiland tot stilstand. De rechtspopulistische partij Alternatieven voor Duitsland heeft de deelstaatsverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen met een historisch hoge uitslag. Met ruim 44% van de stemmen behaalt de partij haar beste resultaat ooit in Duitsland. De christendemocratische CDU leidt een zware nederlaag en halveert ruimschoots ten opzichte van de vorige verkiezingen. Een nieuwe deelstaatregering zal nog een ingewikkelde puzzel worden, omdat andere partijen in samenwerking met de AfD vooraf hebben uitgesloten. De gesprekken tussen de Oekraïnse president Zelensky en Amerikaanse afgevaardigden over het beëindigen van de oorlog zijn afgelopen. De partijen spreken over inhoudelijke en bemoedigende gesprekken, maar toch lijkt een grote doorbraak te zijn uitgebleven. De ontmoetingen krijgen volgens afgevaardigde Witkoff wel een vervolg. En de Nederlandse reddingshonden hebben geen stoffelijk overschot gevonden in het onderzoek naar de vermiste Rodney Leisner in Suriname. Dat meldt de Surinaamse nieuwswebsite Star News. De 52-jarige Nederlandse filmproducent en DJ wordt sinds zaterdagavond 15 augustus vermist. In het onderzoek zijn al meerdere verdachten door de politie aangehouden. Het weer nog. Deze maandag begint zonnig en de temperatuur loopt later vandaag op naar ongeveer 27 graden. Vanaf morgen is het bewolkt en is er ook meer kans op regen. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Vandaag blijft het op de meeste plaatsen droog met toenemende bewolking. Het wordt 10 graden in het noorden en 16 graden in het zuiden. Morgen schijnt geregeld de zon en blijft het droog. In de middag wordt het 24 graden in het westen tot lokaal 29 graden in het zuidoosten. Aan de westkust staat een stevige tot krachtige wind. Dit

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws.
1: Een vrachtvliegtuig van Amazon is neergestort op een weg vlakbij de luchthaven van Miami. De rechtspopulistische partij Alternatieven voor Duitsland heeft de deelstaatsverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen met een historisch hoge uitslag. De gesprekken tussen de Oekraïnse president Zelensky en Amerikaanse afgevaardigden over het beëindigen van de oorlog zijn afgelopen. En de Nederlandse reddingshonden hebben geen stoffelijk overschot gevonden in het onderzoek naar de vermiste Rodney Leisner in Suriname. Het weer nog. Deze maandag begint zonnig en de temperatuur loopt later vandaag op naar ongeveer 27 graden. Vanaf morgen is het bewolkt en is er ook meer kans op regen. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Hey!

0: het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Bart Meijer.
1: Een vrachtvliegtuig van Amazon is neergestort op een weg vlakbij de luchthaven van Miami. Op beelden van de crash zijn grote hoeveelheden zwarte rook te zien. Volgens de Amerikaanse luchtvaartautoriteiten schoot het toestel door aan het einde van de landingsbaan. De Boeing kruiste daarna een drukke weg bij het vliegveld en kwam pas in een weiland tot stilstand. De rechtspopulistische partij Alternatieven voor Duitsland heeft de deelstaatsverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen met een historisch hoge uitslag. Met ruim 44% van de stemmen behaalt de partij haar beste resultaat ooit in Duitsland. De christendemocratische CDU leidt een zware nederlaag en halveert ruimschoots ten opzichte van de vorige verkiezingen. Een nieuwe deelstaatregering zal nog een ingewikkelde puzzel worden, omdat andere partijen in samenwerking met de AfD vooraf hebben uitgesloten. De gesprekken tussen de Oekraïnse president Zelensky en Amerikaanse afgevaardigden over het beëindigen van de oorlog zijn afgelopen. De partijen spreken over inhoudelijke en bemoedigende gesprekken, maar toch lijkt een grote doorbraak te zijn uitgebleven. De ontmoetingen krijgen volgens afgevaardigde Witkoff wel een vervolg. En de Nederlandse reddingshonden hebben geen stoffelijk overschot gevonden in het onderzoek naar de vermiste Rodney Leisner in Suriname. Dat meldt de Surinaamse nieuwswebsite Star News. De 52-jarige Nederlandse filmproducent en DJ wordt sinds zaterdagavond 15 augustus vermist. In het onderzoek zijn al meerdere verdachten door de politie aangehouden. Het weer nog. Deze maandag begint zonnig en de temperatuur loopt later vandaag op naar ongeveer 27 graden. Vanaf morgen is het bewolkt en is er ook meer kans op regen. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
2: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeers.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws.
1: Een vrachtvliegtuig van Amazon is neergestort op een weg vlakbij de luchthaven van Miami. De rechtspopulistische partij Alternatieven voor Duitsland heeft de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen met een historisch hoge uitslag. De gesprekken tussen de Oekraïnse president Zelensky en Amerikaanse afgevaardigden over het beëindigen van de oorlog zijn afgelopen. En de Nederlandse reddingshonden hebben geen stoffelijk overschot gevonden in het onderzoek naar de vermiste Rodney Leisner in Suriname. Het weer nog. Deze maandag begint zonnig en de temperatuur loopt later vandaag op naar ongeveer 27 graden. Vanaf morgen is het bewolkt en is er ook meer kans op regen. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Hey!

0: Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Bart Meijer.
1: De deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt zijn uitgelopen op een spannende politieke strijd. In de voorlopige uitslag komt de partij uit op net geen 44% van de stemmen. Dat levert 39 van de 83 zetels op en dat is net niet genoeg om alleen te regeren. De populistische partij BSW heeft de kiesdrempel wel gehaald met 5 zetels. BSW liet eerder weten de AfD eventueel aan een meerderheid te willen helpen, maar houdt die optie nu nog even open. Het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz is dit weekend bijna volledig stilgevallen door nieuwe aanvallen tussen de Verenigde Staten en Iran. Zaterdag voeren er slechts 2 schepen door de zeestraat en zondag waren dat er 6. Het tiendaagse gemiddelde staat nu op 10 schepen en dat is het laagste aantal sinds mei. De Amerikaanse strijdkrachten vielen 3 Iraanse olietankers aan, waarna Iran claimde een onbemand Amerikaans voertuig te hebben geraakt. Een vrachtvliegtuig van Amazon is neergestort op een weg vlakbij de luchthaven van Miami. Op beelden van de crash zijn grote hoeveelheden rook te zien. Volgens de Amerikaanse luchtvaartautoriteiten schoot het toestel door aan het einde van de landingsbaan. De Boeing kruiste daarna een drukke weg en kwam in een weiland terecht. En de Amsterdam City Swim heeft een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht voor de strijd tegen ALS. Dat is aanzienlijk meer dan vorig jaar toen er 1,7 miljoen euro werd opgehaald. Met 3300 zwemmers deed ook dit jaar een record aantal deelnemers mee. De zwemmers legden een parcours af van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum om zo geld op te halen voor het onderzoek. Het weer nog. Deze maandag begint zonnig en de temperatuur loopt later vandaag op naar ongeveer 27 graden. Vanaf morgen is het bewolkt en is er ook meer kans op regen. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
2: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Hey!

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws.
1: De deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt zijn uitgelopen op een spannende politieke strijd. In de voorlopige uitslag komt de partij uit op net geen 44% van de stemmen. Het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz is dit weekend bijna volledig stilgevallen door nieuwe aanvallen tussen de Verenigde Staten en Iran. Een vrachtvliegtuig van Amazon is neergestort op een weg vlakbij de luchthaven van Miami. En de Amsterdam City Swim heeft een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht voor de strijd tegen ALS. Het weer nog. Deze maandag begint zonnig en de temperatuur loopt later vandaag op naar ongeveer 27 graden. Vanaf morgen is het bewolkt en is er ook meer kans op regen. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Hey!

Dreamin' got a put 'em on up. Piece of party, everybody go nuts.

Wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Bart Meijer. Alternatieven voor Duitsland verdubbelt het aantal stemmen in Sachsen-Anhalt, maar mist net een absolute meerderheid. In de voorlopige uitslag komt de partij uit op net geen 44% van de stemmen. Dat levert 39 van de 83 zetels op en dat is net niet genoeg om alleen te regeren. De populistische partij BSW heeft de kiesdrempel wel gehaald met 5 zetels.

0: in Iran. Zaterdag voeren er slechts 2 schepen door de zeestraat en gisteren waren dat er 6. Het 10-daagse gemiddelde staat nu op 10 schepen en dat is het laagste aantal sinds mei. En de Amsterdam City Swim heeft een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht voor de strijd tegen ALS. Dat is aanzienlijk meer dan vorig jaar toen er 1,7 miljoen euro werd opgehaald. Met 3300 zwemmers deed ook dit jaar een record aantal deelnemers mee. De zwemmers legden een parcours af van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum om zo geld in te zamelen. Het weer nog. Deze maandag begint zonnig en de temperatuur loopt later vandaag op naar ongeveer 27 graden. Vanaf morgen is het bewolkt en is er ook meer kans op regen. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws.
1: Alternatieven voor Duitsland verdubbelt het aantal stemmen in Sachsen-Anhalt, maar mist net een absolute meerderheid. Stichting Massaschade en Consument daagt Snapchat voor de rechter vanwege de veiligheid en de gezondheid van de gebruikers. Het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz is dit weekend bijna volledig stilgevallen door nieuwe aanvallen. En de Amsterdam City Swim heeft een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht voor de strijd tegen ALS. Het weer nog. Deze maandag begint zonnig en de temperatuur loopt later vandaag op naar ongeveer 27 graden. Vanaf morgen is het bewolkt en is er ook meer kans op regen. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Hey!

0: wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Bart Meijer.
1: Nederland trekt honderden miljoenen euro's uit om de nationale gasreserves voor de komende winter aan te vullen. Een deel van de gemaakte kosten komt uiteindelijk terecht bij de Nederlandse gasgebruikers. Energiebedrijven vullen de voorraden op dit moment nauwelijks zelf aan, omdat de opslag financieel verliesgevend is. De Nederlandse gasreserves waren eind augustus voor ruim 47% gevuld en dat is een stuk minder dan in voorgaande jaren. 150 medewerkers van ABN AMRO leggen morgen het werk neer uit protest tegen bezuinigingen op de WW en de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. De bankmedewerkers sluiten zich aan bij een landelijke demonstratie in Den Haag. Daar bieden overheidsmedewerkers alternatieve plannen aan bij het ministerie van Financiën. Volgens vakbond FNV komen de bezuinigingsplannen van het kabinet extra hard aan door de verwachte banenverliezen bij de bank. De rechtspopulistische AfD verdubbelt het aantal stemmen in Sachsen-Anhalt, maar mist nog wel een absolute meerderheid. In de voorlopige uitslag komt de partij

0: Zonnig en de temperatuur loopt later vandaag op naar ongeveer 27 graden. Vanaf morgen is het bewolkt en is er ook meer kans op regen. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Nederland trekt honderden miljoenen euro's uit om de nationale gasreserves voor de komende winter aan te vullen. 150 medewerkers van ABN AMRO leggen morgen het werk neer uit protest tegen bezuinigingen op de WW en de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. De rechtspopulistische AfD verdubbelt het aantal stemmen in Sachsen-Anhalt, maar mist nog wel een absolute meerderheid. En de Amsterdam City Swim heeft een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgehaald voor de strijd tegen ALS. Het weer nog. Deze maandag begint zonnig en de temperatuur loopt later vandaag op naar ongeveer 27 graden. Vanaf morgen is het bewolkt en is er ook meer kans op regen. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Hey!

De Resident is dé plek voor de lekkerste spareribs en premium kwaliteitssteaks. Met vestigingen aan de Dennenweg, de Nieuwe Schoolstraat en de Foodhall op de boulevard van Scheveningen is de Resident al bijna 50 jaar een begrip in Den Haag. 7 dagen in de week geopend, ook voor take-out en delivery. Kijk op deresident.nl.

0: het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Bart Meijer.
1: De Groenen, die linken in de SPD, hebben met grote ontzetting gereageerd op de flinke overwinning van de AfD bij de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt. De Groenen noemen de uitslag dramatisch en die linken spreekt van een zwarte dag voor de Oost-Duitse deelstaat. Volgens het Duitsland-instituut komt de grote winst van de radicaal-rechtse partij niet als een verrassing. De stijging in de peilingen heeft volgens het instituut grotendeels te maken met aanhoudende onvrede onder kiezers in de regio. Nederland trekt honderden miljoenen euro's uit om de nationale gasreserves voor de komende winter aan te vullen. Een deel van de gemaakte kosten komt uiteindelijk terecht bij de Nederlandse gasgebruikers. Energiebedrijven vullen de voorraden op dit moment nauwelijks zelf aan, omdat de opslag financieel verliesgevend is. De Nederlandse gasreserves waren eind augustus voor ruim 47% gevuld en dat is een stuk minder dan in voorgaande jaren. 150 medewerkers van ABN AMRO leggen morgen het werk neer uit protest tegen bezuinigingen op de WW en de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. De bankmedewerkers sluiten zich aan bij een landelijke demonstratie in Den Haag. Daar bieden overheidsmedewerkers alternatieve plannen aan bij het ministerie van Financiën. Volgens vakbond FNV komen de bezuinigingsplannen van het

0: regen.
1: En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
2: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Hey!

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De Groenen, Die Linke en de SPD hebben met grote ontzetting gereageerd op de flinke overwinning van de AfD bij de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt. Nederland trekt honderden miljoenen euro's uit om de nationale gasreserves voor de komende winter aan te vullen. 150 medewerkers van ABN AMRO leggen morgen het werk neer uit protest tegen bezuinigingen op de WW en de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. En op het strand van Neeltje Jans is gisteravond een albino-zeehond gevonden. Het weer nog. Vandaag begint zonnig en de temperatuur loopt op tot ongeveer 27 graden. Vanaf morgen ziet het weer er anders uit, dan is het bewolkt en is er kans op regen. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Bart Meijer.
1: Nepal houdt vandaag een dag van nationale rouw voor de ruim 1300 dodelijke slachtoffers van de verwoestende vloedgolf. Bij overheidsgebouwen hangen de vlaggen half stok. Familieleden nemen verspreid over het land deel aan traditionele rouwrituelen. Aanhoudend geweld in het Midden-Oosten legt de scheepvaart door de straat van Hormuz vrijwel stil. Er varen dagelijks gemiddeld nog maar 10 schepen door de zeestraat. Deze blokkade drijft de brandstofprijzen verder op. De landelijke adviesprijs voor een liter benzine staat inmiddels op €2,71. De grote verkiezingswinst van de rechtsradicale AfD in Sachsen-Anhalt leidt tot gemengde reacties in binnen- en buitenland. Vanuit rechtse partijen in Europa klinken felicitaties. Andere politici uiten juist hun zorgen over de gevolgen voor Duitsland in Europa. Bondskanselier Merz geeft vanmiddag een persconferentie. De politieke druk op zijn positie neemt door deze uitslag sterk toe. Naast onvrede binnen zijn eigen partij roepen kiezers nu op tot het aftreden van de bondskanselier. En op het strand van Neeltje Jans is gisteravond een albino zeehond aangetroffen. Dat meldt Stichting Reddingsteam Zeehonden via Facebook. Het dier maakt een gezonde indruk en zal volgens de redders zelf weer het water in zwemmen zodra de vloed opkomt. Volgens zeehondencentrum Pieter Buren hebben albino dieren door een aandoening een witte vacht met rode ogen en zijn ze extra gevoelig voor fel licht. Het weer tenslotte. Vandaag wordt de warmste en meest zonnige dag van de week. De temperatuur stijgt naar 24 graden op de Wadden. Het zuidoosten kan zelfs nog 30 graden halen. Vanaf morgen volgt een overgang naar wisselvallig weer. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A12 Arnhem richting Oberhausen. Vanaf Zevenaar doe je er een kwartier langer over door de grenscontroles. Oponthoud op de A44 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Leiden en Wassenaar staat 2 kilometer file met 10 minuten extra reistijd. En tot slot de A67 Venlo richting Eindhoven. Tussen de afrit Liesel en afrit Zomeren staat een kapotte vrachtauto. De rechte rijstrook is dicht en daardoor heb je 10 minuten tijdsverlies. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Excellent weerbericht.
1: Deze maandag begint zonnig en de temperatuur loopt later vandaag op naar ongeveer 27 graden. Vanaf morgen is het bewolkt en is er ook meer kans op regen.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Nepal houdt vandaag een dag van nationale rouw voor de ruim 1300 dodelijke slachtoffers van de verwoestende vloedgolf. Bij overheidsgebouwen hangen de vlaggen half stok. Aanhoudend geweld in het Midden-Oosten legt de scheepvaart door de straat van Hormuz vrijwel stil. De grote verkiezingswinst van de rechtsradicale AfD in Sachsen-Anhalt leidt tot gemengde reacties in binnen- en buitenland. En op het strand van Neeltje Jans is gisteravond een albino-zeehond aangetroffen. Het weer tenslotte. Vandaag wordt de warmste en meest zonnige dag van de week. De temperatuur stijgt naar 24 graden op de Wadden. Het zuidoosten kan zelfs nog 30 graden halen. Vanaf morgen volgt een overgang naar wisselvallig weer. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A12 Arnhem richting Oberhausen. Vanaf Zevenaar doe je er een kwartier langer over door de grenscontroles. Oponthoud op de A44 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Leiden en Wassenaar staat 2 kilometer file met 10 minuten extra reistijd. En tot slot de A67 Venlo richting Eindhoven. Tussen de afrit Liesel en afrit Zomeren staat een kapotte vrachtauto. De rechte rijstrook is dicht en daardoor heb je 10 minuten tijdsverlies. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Hey!

0: Excellent.
1: Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Edward Niesing. De grote verkiezingswinst van de AfD in Sachsen-Anhalt leidt tot gemengde reacties in binnen- en buitenland. Vanuit rechtse partijen in Europa zijn er felicitaties. Andere politici uiten juist hun zorgen over de gevolgen voor Duitsland in Europa. Bondskanselier Merz geeft vanmiddag een persconferentie. De politieke druk op zijn positie neemt door deze uitslag sterk toe. Naast onvrede binnen zijn eigen partij roepen kiezers nu op tot zijn aftreden. Aanhoudend geweld in het Midden-Oosten legt de scheepvaart door de straat van Hormuz vrijwel stil. Er varen dagelijks gemiddeld nog maar 10 schepen door de zeestraat. Deze blokkade drijft de brandstofprijzen op. De landelijke adviesprijs voor een liter benzine staat inmiddels op €2,71. In Belgrado zijn honderden mensen samengekomen voor de begrafenis van oorlogsmisdadiger Ratko Mladic, die eind augustus overleed in de gevangenis in Scheveningen. Aanwezig zijn familieleden, oud-militairen en de landelijke minister van Justitie. Het is geen staatsbegrafenis. Mladic werd in 2017 veroordeeld voor genocide, waaronder de massamoord op ruim 8000 Bosnische jongens en mannen in Srebrenica. Na de uitbarsting van de vulkaan Anak Krakatau worden in Indonesië duizenden extra vluchten geannuleerd door vulkanische as. 7 vliegvelden blijven voorlopig dicht, waaronder de internationale luchthaven Soekarno-Hatta bij Jakarta. Honderdduizenden reizigers ondervinden hinder. Er vielen geen slachtoffers en evacuaties waren niet nodig. En dan nog het weer. Het wordt een warme en zonnige middag, maar in de loop van de middag neemt vanuit het westen de bewolking toe, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. De temperatuur stijgt naar 24 graden op de Wadden, in het midden van het land wordt het 27 graden en het zuidoosten haalt lokaal de 30. En er waait een matige, aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. En nu, terug naar de muziek op Radio Excellent.
0: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A67 Venlo richting Eindhoven. Tussen de afrit Liesel en afrit Zomeren doe je er 10 minuten langer over. En oponthoud door grenscontroles op onder andere de A12 Arnhem richting Oberhausen. Vanaf Zevenaar heb je 20 minuten vertraging. En op de A76 Geleen richting Aken. Vanaf knooppunt Kundenberg 20 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Vandaag wordt de warmste en meest zonnige dag van de week. De temperatuur stijgt naar 24 graden op de Wadden. Het zuidoosten kan zelfs nog 30 graden halen. Vanaf morgen volgt een overgang naar wisselvallig weer.

0: headlines uit het nieuws. De grote verkiezingswinst van de AfD in Sachsen-Anhalt leidt tot gemengde reacties in binnen- en buitenland. Aanhoudend geweld in het Midden-Oosten legt de scheepvaart door de straat van Hormuz vrijwel stil. Dat leidt weer tot flink hogere prijzen aan de pomp. Na de uitbarsting van de vulkaan Anak Krakatau worden in Indonesië duizenden vluchten geannuleerd door vulkanische as. 7 vliegvelden blijven voorlopig dicht. En Nederland trekt honderden miljoenen euro's uit om de nationale gasreserves voor de komende winter aan te vullen. En dan nog het weer. Het wordt een warme en zonnige middag, maar in de loop van de middag neemt vanuit het westen de bewolking toe, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. De temperatuur stijgt naar 24 graden op de Wadden, in het midden van het land wordt het 27 graden en het zuidoosten haalt lokaal de 30. En er waait een matige, aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. En tot zover het weer en headlines uit het nieuws.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A67 Venlo richting Eindhoven. Tussen de afrit Liesel en afrit Zomeren doe je er 10 minuten langer over. En oponthoud door grenscontroles op onder andere de A12 Arnhem richting Oberhausen. Vanaf Zevenaar heb je 20 minuten vertraging. En op de A76 Geleen richting Aken. Vanaf knooppunt Kundenberg 20 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Hey!

De Resident is dé plek voor de lekkerste spareribs en premium kwaliteitssteaks. Met vestigingen aan de Dennenweg, de Nieuwe Schoolstraat en de Foothall op de Boulevard van Scheveningen is de Resident al bijna 50 jaar een begrip in Den Haag. 7 dagen in de week geopend, ook voor take-out en delivery. Kijk op deresident.nl.

0: Excellent.
1: Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Edward Niesing. Oud-premier Mark Rutte heeft tegenover de parlementaire enquêtecommissie Corona verklaard dat er geen alternatieven waren voor de derde scholensluiting in december 2021. De ziekenhuizen zaten bijna vol door de Delta-variant en bij de komst van de Omicron-variant was code zwart volgens Rutte onafwendbaar geweest als die even ziekmakend was geweest. Verder was Rutte geïrriteerd dat de commissie appjes over zijn kabinetsgenoten heeft voorgelezen. De politie zoekt vandaag in en om over Asselt weer naar voorwerpen en bewijsmateriaal met behulp van specialistische teams en de mobiele eenheid. Dit volgt op een aanval vorige week toen gewapende mannen de woning van Jan G. aan de Ewijkseweg bestormden. Afgelopen zaterdag werden onder meer een onafgevuurde kogel en twee wapens gevonden. De grote verkiezingswinst van de AfD in Sachsen-Anhalt leidt tot gemengde reacties in binnen- en buitenland. Vanuit rechtse partijen in Europa zijn er felicitaties. Andere politici uiten juist hun zorgen over de gevolgen voor Duitsland en Europa. De politieke druk op de positie van bondskanselier Merz neemt door deze uitslag sterk toe. Naast onvrede binnen zijn eigen partij roepen kiezers nu op tot zijn aftreden. En de Duitse politie heeft in totaal 22 explosieven gevonden bij het stroomnet in de Oost-Duitse deelstaat Sachsen. Ze zijn onschadelijk gemaakt. De politie ontdekte ze in het kader van het onderzoek naar de aanvallen op het elektriciteitsnet. De vermoedelijke dader is nog altijd niet gevonden. Dat is een 48-jarige man die brieven heeft verstuurd waarin hij de verantwoordelijkheid opeist voor een reeks sabotageaanvallen. In zijn woning zijn explosieven gevonden. En dan nog het weer. Het wordt een warme en zonnige middag, maar in de loop van de middag neemt vanuit het westen de bewolking toe, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. De temperatuur stijgt naar 24 graden op de Wadden. In het midden van het land wordt het 27 graden. En het zuidoosten haalt lokaal de 30. En er waait een matige, aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. En nu, terug naar de muziek op Radio Excellent.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A16 richting Rotterdam. Tussen knooppunt Klaverpolder en afrit Dordrecht Centrum staat een kapotte vrachtauto. De rechte rijstrook is dicht en daardoor heb je 20 minuten vertraging. Op de A20 hoek van Holland richting Gouda gebeurde eerder een ongeluk tussen knooppunt Debrechtseplein en Moordrecht. De weg is weer vrij, maar reken nog op 20 minuten op onthoud. En op de A28 is in beide richtingen de Hardenbergerbrug dicht vanwege veiligheidsmaatregelen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Hey!

wordt een warme en zonnige middag, maar in de loop van de middag neemt vanuit het westen de bewolking toe, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. De temperatuur stijgt naar 24 graden op de Wadden, in het midden van het land wordt het 27 graden en het zuidoosten haalt lokaal de 30. En er waait een matige, aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind.

0: headlines uit het nieuws. Oud-premier Rutte heeft tegenover de parlementaire enquêtecommissie Corona verklaard dat er geen alternatieven waren voor de derde scholensluiting in december 2021. Politie zoekt vandaag in en om overhasseld weer naar voorwerpen en bewijsmateriaal na de aanval vorige week op de woning van Jan G. De grote verkiezingswinst van de AfD in Sachsen-Anhalt leidt tot gemengde reacties in binnen- en buitenland. En de Duitse politie heeft in totaal 21 explosieven gevonden bij een stroomnet in de Oost-Duitse deelstaat Sachsen. En dan nog het weer. Het wordt een warme en zonnige middag, maar in de loop van de middag neemt vanuit het westen de bewolking toe, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. De temperatuur stijgt naar 24 graden op de Wadden, in het midden van het land wordt het 27 graden en het zuidoosten haalt lokaal de 30. En er waait een matige, aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. En tot zover het weer en headlines uit het nieuws.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A16 richting Rotterdam. Tussen knooppunt Klaverpolder en afrit Dordrecht Centrum staat een kapotte vrachtauto. De rechte rijstrook is dicht en daardoor heb je 20 minuten vertraging. Op de A20 hoek van Holland richting Gouda gebeurde eerder een ongeluk tussen knooppunt de Brechtseplein en Moordrecht. De weg is weer vrij, maar reken nog op 20 minuten op onthoud. En op de A28 is in beide richtingen de Hardenbergerbrug dicht vanwege veiligheidsmaatregelen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Hey!

0: Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Edward Niesing. Premier Mark Rutte heeft tegenover de parlementaire enquêtecommissie Corona verklaard dat er geen alternatieven waren voor de derde scholensluiting in december 2021. De ziekenhuizen zaten bijna vol door de Delta-variant en bij de komst van de Omicron-variant was code zwart volgens Rutte onafwendbaar geweest als die even ziekmakend was geweest. Verder was Rutte geïrriteerd dat de commissie appjes over zijn kabinetsgenoten heeft voorgelezen. De politie zoekt vandaag met hulp van specialistische team en de mobiele eenheid in en om over Asselt weer naar voorwerpen en bewijsmateriaal. Dat volgt op een aanval vorige week toen gewapende mannen de woning van Jan G. aan de Ewijkseweg bestormden. Afgelopen zaterdag werden onder meer een onafgevuurde kogel en twee wapens gevonden. Bij Israëlische luchtaanvallen in Zuid-Libanon zijn vannacht 11 doden gevallen, onder wie 2 baby's. Een wooncomplex in Kfar Reman werd aangevallen, waarbij 9 mensen omkwamen en 5 gewond raakten. Een drone viel in hetzelfde dorp een auto aan. Daarbij kwamen volgens het staatspersbureau 2 hulpverleners om het leven die in het voertuig zaten. En omroepdirecteur Peter Vlemmix van Ongehoord Nederland is zeer verbaasd dat de NPO-mediaminister Rianne Letchert heeft gevraagd de licentie van de omroep in te trekken. 2 weken geleden zag de NPO nog geen reden hiervoor, maar draaide nu 180 graden. Morgen neemt Letchert naar verwachting een besluit over de toekomst van Ongehoord Nederland. En dan nog het weer. Het wordt een warme en zonnige middag, maar in de loop van de middag neemt vanuit het westen de bewolking toe, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. De temperatuur stijgt naar 24 graden op de Wadden, in het midden van het land wordt het 27 graden en het zuidoosten haalt lokaal de 30. En er waait een matige, aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A2 richting Eindhoven. Tussen knooppunt Leenderheide en knooppunt Batendorp staat 7 kilometer file met een kwartier op onthoud. De rechte rijstrook is hier dicht. Op de A28 is in beide richtingen bij Nijkerk de Hardenbergenbrug dicht. Je kan omrijden via Apeldoorn. Op de A58, Vlissingen richting Bergen-op-Zoom, heb je tussen de afrit Ierseke en Rilland 20 minuten vertraging. Dat komt door een kapotte vrachtauto en de rechte rijstrook is dicht. En tot slot de A58, Tilburg richting Breda. Tussen Tilburg Centrum West en Bavel doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

wordt een warme en zonnige middag, maar in de loop van de middag neemt vanuit het westen de bewolking toe, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. De temperatuur stijgt naar 24 graden op de Wadden, in het midden van het land wordt het 27 graden en het zuidoosten haalt lokaal de 30. En er waait een matige, aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind.

0: headlines uit het nieuws. Oud-premier Rutte heeft tegenover de parlementaire enquêtecommissie Corona verklaard dat er geen alternatieven waren voor de derde scholensluiting in december 2021. De politie zoekt vandaag in en om over Asselt weer naar voorwerpen en bewijsmateriaal na de aanval vorige week op de woning van Jan G. Bij Israëlische luchtaanvallen in Zuid-Libanon zijn vannacht 11 doden gevallen, onder wie 2 baby's. En de Duitse politie heeft in totaal 21 explosieven gevonden bij het stroomnet in de Oost-Duitse deelstaat Sachsen. En dan nog het weer. Het wordt een warme en zonnige middag, maar in de loop van de middag neemt vanuit het westen de bewolking toe, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. De temperatuur stijgt naar 24 graden op de Wadden, in het midden van het land wordt het 27 graden en het zuidoosten haalt lokaal de 30. En er waait een matige, aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. En tot zover het weer en headlines uit het nieuws.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A2 richting Eindhoven. Tussen knooppunt Leenderheide en knooppunt Batendorp staat 7 kilometer file met een kwartier op onthoud. De rechte rijstrook is hier dicht. Op de A28 is in beide richtingen bij Nijkerk de Hardenbergenbrug dicht. Je kan omrijden via Apeldoorn. Op de A58, Vlissingen richting Bergen-op-Zoom, heb je tussen de afrit Ierseke en Rilland 20 minuten vertraging. Dat komt door een kapotte vrachtauto en de rechte rijstrook is dicht. En tot slot de A58, Tilburg richting Breda. Tussen Tilburg Centrum West en Bavel doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Hey!

0: Excellent.
1: Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Edward Niesing. Oud-premier Mark Rutte heeft tegenover de parlementaire enquêtecommissie Corona verklaard dat er geen alternatieven waren voor de derde scholensluiting in december 2021. De ziekenhuizen zaten bijna vol door de Delta-variant en bij de komst van de Omicron-variant was code zwart volgens Rutte onafwendbaar geweest, als die even ziekmakend was geweest. Verder was Rutte geïrriteerd dat de commissie appjes over zijn kabinetsgenoten heeft voorgelezen. De politie zoekt vandaag met hulp van specialistische team en de mobiele eenheid in en om over Asselt weer naar voorwerpen en bewijsmateriaal. Dat volgt op een aanval vorige week toen gewapende mannen de woning van Jan G. aan de Ewijkseweg bestormden. Afgelopen zaterdag werden onder meer een onafgevuurde kogel en twee wapens gevonden. Bij Israëlische luchtaanvallen in Zuid-Libanon zijn vannacht 11 doden gevallen, onder wie 2 baby's. Een wooncomplex in Kfar Reman werd aangevallen, waarbij 9 mensen omkwamen en 5 gewond raakten. Een drone viel in hetzelfde dorp een auto aan. Daarbij kwamen volgens het staatspersbureau 2 hulpverleners om het leven die in het voertuig zaten. En omroepdirecteur Peter Vlemmix van Ongehoord Nederland is zeer verbaasd dat de NPO-mediaminister Rianne Letchert heeft gevraagd de licentie van de omroep in te trekken. 2 weken geleden zag de NPO nog geen reden hiervoor, maar draaide nu 180 graden. Morgen neemt Letchert naar verwachting een besluit over de toekomst van Ongehoord Nederland. En dan nog het weer. Het wordt een warme en zonnige middag, maar in de loop van de middag neemt vanuit het westen de bewolking toe, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. De temperatuur stijgt naar 24 graden op de Wadden, in het midden van het land wordt het 27 graden en het zuidoosten haalt lokaal de 30. En er waait een matige, aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

wordt een warme en zonnige middag, maar in de loop van de middag neemt vanuit het westen de bewolking toe, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. De temperatuur stijgt naar 24 graden op de Wadden, in het midden van het land wordt het 27 graden en het zuidoosten haalt lokaal de 30. En er waait een matige, aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind.

0: headlines uit het nieuws. Oud-premier Rutte heeft tegenover de parlementaire enquêtecommissie Corona verklaard dat er geen alternatieven waren voor de derde scholensluiting in december 2021. De politie zoekt vandaag in en om over Asselt weer naar voorwerpen en bewijsmateriaal na de aanval vorige week op de woning van Jan G. Bij Israëlische luchtaanvallen in Zuid-Libanon zijn vannacht 11 doden gevallen, onder wie 2 baby's. En de Duitse politie heeft in totaal 21 explosieven gevonden bij het stroomnet in de Oost-Duitse deelstaat Sachsen. En dan nog het weer. Het wordt een warme en zonnige middag, maar in de loop van de middag neemt vanuit het westen de bewolking toe, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. De temperatuur stijgt naar 24 graden op de Wadden, in het midden van het land wordt het 27 graden en het zuidoosten haalt lokaal de 30. En er waait een matige, aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Hey!

0: Excellent. Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Edward Niesing. Tijdens het verhoor door de parlementaire coronacommissie kreeg oud-premier Rutte een aantal uitspraken voorgelegd die als polariserend zijn ervaren. Bijvoorbeeld uitspraken van minister De Jonge over ongevaccineerden die ziekenhuisbedden bezet zouden houden. Maar Rutte vindt dat niet. Hij benadrukte dat de politiek wel de feiten mag benoemen, maar woorden als wappie vindt hij dan weer niet fraai. Verder was hij geïrriteerd dat de commissie corona-appberichten openbaarde. Krapperhaus bijvoorbeeld noemde onderwijsminister Slob een soepjurk en jankert. Delta-commissaris Verdaas adviseert het kabinet om de wateraanpakinvestering te verdubbelen van 1-2% van het bruto binnenlands product. Verdaas presenteert zijn bevindingen aan minister Karremans en waarschuwt dat technische maatregelen onvoldoende zijn om alle gevolgen van droogte, verzilting en wateroverlast te voorkomen. Volkswagen verkoopt zijn fabriek in Osnabrück aan het Israëlische investeringsbedrijf Aurelius Capital en de deelstaat Neder-Saxen. De fabriek wordt omgebouwd voor defensieproductie. Volgend jaar stopt de autoproductie. De fabriek gaat componenten maken voor het Israëlische defensiebedrijf Rafael, bekend van de Iron Dome en David's Sling. En bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt was er sprake van een enorme hoeveelheid desinformatie. Dat zeggen waarnemers van platform Walen. Volgens oprichter Stefanie Schiffer zijn Russische propagandanetwerken verantwoordelijk voor campagnes die kandidaten van het CDU, SPD, FDP en Die Linke zwart maken. AfD en BSW, beide voorstander van herstel van banden met Rusland, werden niet aangevallen. En dan nog het weer. Het wordt een warme en zonnige middag, maar in de loop van de middag neemt vanuit het westen de bewolking toe, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. De temperatuur stijgt naar 24 graden op de Wadden. In het midden van het land wordt het 27 graden en het zuidoosten haalt lokaal de 30. En er waait een matige, aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment worden er vertragingen gemeld op de A10 Ring Noord richting Haarlem. Tussen Landsmeer en Amsterdam Hemhavens betekent dat 2 kilometer file met 30 minuten oponthoud. Op de A28 Utrecht-Amersfoort wordt langzaam gereden tussen afrit Maarn en Amersfoort. 3 kilometer met een kwartier oponthoud. En dat heeft alles te maken met de A28 die dicht is bij de Hardenbergerbrug in beide richtingen. Je kunt het beste omrijden via Apeldoorn over de A1 en de A50. Dan nog file op de N301 Almere richting Barneveld tussen de aansluiting met de N704 en Nijkerk. 3 kilometer aan langzaam rijdend verkeer met 20 minuutjes vertraging.

wordt een warme en zonnige middag, maar in de loop van de middag neemt vanuit het westen de bewolking toe, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. De temperatuur stijgt naar 24 graden op de Wadden, in het midden van het land wordt het 27 graden en het zuidoosten haalt lokaal de 30. En er waait een matige, aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind.

0: headlines uit het nieuws. Ook premier Rutte is het niet eens met uitspraken die als polariserend zijn ervaren. Bijvoorbeeld die van minister De Jonge over ongevaccineerden die ziekenhuisbedden bezet zouden houden. Delta-commissaris Verdaas adviseert het kabinet om de wateraanpakinvestering te verdubbelen van 1 naar 2% van het bruto binnenlands product. Volkswagen verkoopt zijn fabriek in Osnabrück aan het Israëlische investeringsbedrijf Aurelius Capital en de deelstaat Neder-Sachsen. En bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt was er sprake van een enorme hoeveelheid desinformatie. Dat zeggen waarnemers van platform Walen. En dan nog het weer. Het wordt een warme en zonnige middag, maar in de loop van de middag neemt vanuit het westen de bewolking toe, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. De temperatuur stijgt naar 24 graden op de Wadden, in het midden van het land wordt het 27 graden en het zuidoosten haalt lokaal de 30. En er waait een matige, aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. En tot zover het weer en headlines uit het nieuws.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment worden er vertragingen gemeld op de A10 Ring Noord richting Haarlem. Tussen Landsmeer en Amsterdam Hemhavens betekent dat 2 kilometer file met 30 minuten oponthoud. Op de A28 Utrecht-Amersfoort wordt langzaam gereden tussen afrit Maarn en Amersfoort. 3 kilometer met een kwartier oponthoud. Dat heeft alles te maken met de A28 die dicht is bij de Hardenbergerbrug in beide richtingen. Je kunt het beste omrijden via Apeldoorn over de A1 en de A50. Dan nog file op de N301 Almere richting Barneveld tussen de aansluiting met de N704 en Nijkerk. 3 kilometer aan langzaam rijdend verkeer met 20 minuutjes vertraging.

0: Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Edward Niesing. De Duitse bondskanselier Merz denkt niet aan aftreden. Dat zei hij vanmiddag tijdens een persconferentie. Hij werd hier meerdere keren naar gevraagd, maar zei niet weg te willen lopen voor zijn verantwoordelijkheid. Opgeven is voor mij geen optie, zei Merz. Die verder zei dat Duitsland fundamentele hervormingen nodig heeft en dat hij zich daar met zijn coalitiegenoten voor wil blijven inzetten. Tijdens het verhoor door de parlementaire coronacommissie kreeg oud-premier Rutte een aantal uitspraken voorgelegd die als polariserend zijn ervaren. Bijvoorbeeld uitspraken van minister De Jonge over ongevaccineerden die ziekenhuisbedden bezet houden. Rutte benadrukte dat de politiek wel de feiten mag noemen, maar woorden als wappie vindt hij dan weer niet fraai. Volkswagen verkoopt zijn fabriek in Osnabrück aan het Israëlische investeringsbedrijf Aurelius Capital en de deelstaat Neder-Sachsen. De fabriek wordt omgebouwd voor defensieproductie. Volgend jaar stopt de autoproductie. De fabriek gaat componenten maken voor het Israëlische defensiebedrijf Rafael, bekend van de Iron Dome en Davis Sling. Bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt was er sprake van een enorme hoeveelheid desinformatie. Dat zeggen waarnemers van platform Walen. Volgens oprichter Schiefer zijn Russische propagandanetwerken verantwoordelijk voor campagnes die kandidaten van CDU, SPD, FDP en Die Linke zwart maken. AfD en BSW, beide voorstander van herstel van banden met Rusland, werden niet aangevallen. Tot slot het weer. Vanavond wordt het op steeds meer plaatsen bewolkt, maar het blijft meest droog. Vooral het noordwesten kan er later een klein beetje regen vallen. Het wordt ongeveer 20 graden bij een matige tot aan zee vrij krachtige zuidwestenwind. Vannacht overheerst de bewolking, maar blijft het op veel plaatsen droog. In het noorden kan hier en daar wel een buitje vallen. De minimumtemperatuur ligt rond de 17 graden en de zuidwestenwind blijft matig en aan zee vrij krachtig. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment worden er vertragingen gemeld op de A10 ring noord richting Haarlem. Tussen Landsmeer en Amsterdam Hemhavens betekent dat 2 kilometer file met 30 minuten oponthoud. Op de A28 Utrecht-Amersfoort wordt langzaam gereden tussen afrit Maarn en Amersfoort. 3 kilometer met een kwartier oponthoud. Dat heeft alles te maken met de A28 die dicht is bij de Hardenbergerbrug in beide richtingen. Je kunt het beste omrijden via Apeldoorn over de A1 en de A50. Dan nog file op de N301 Almere richting Barneveld tussen de aansluiting met de N704 en Nijkerk. 3 kilometer aan langzaam rijdend verkeer met 20 minuutjes vertraging.

uit 1982, het is van Elton John, Blue Eyes. En ik heet hier weer van harte welkom bij een nieuwe aflevering van Programma Bond. Jan Berg is de naam en ik ga ze voor u draaien. Komen

0: Hedendaagse dansbare muziek van Juste en Sam Harper. Just a little.
1: Ouwe meuk!
0: Daar gaan we door. Heel andere serie dus. 1963. Bob Dylan, Blowing in the Wind.

0: Good Old Bob Dylan uit 1963. Dit was Blowing in the Wind.
1: His name is Berg. Jan Berg. And he's going to make it Bond. Very Bond.
0: Inderdaad, de Bond muziekverzameling. Bob Dylan trouwens het originele, want de man schreef het. Wij gaan naar 2003.

0: Kim Leon van der Meij, Teenage Superstar. Eventjes terug naar het jaar 2003. En zo fietsen we alle kanten op qua jaartallen in dit programma weer.
1: De magische muziekselectie. Hier en nu.
0: Uit 2018, Waylon en Outlaw in hem.

0: Jazeker, de muziek van Waylon, Outlaw in 'em. Was het niet een songfestival liedje ook, 2018? Nou, ik wil er even vanaf zijn. Wat dat betreft, ik volg het songfestival eigenlijk al een aantal jaren niet meer. Het is niet meer zo als dat het vroeger was, zal ik maar zeggen. Of vroeger alles beter was, dat is weer heel, heel iets anders. Wij gaan wat nieuws draaien.
1: Koester het oude, oude. Ontdek het nieuwe.
0: Nieuw plaatje van Cynthia Thijs Koenraad. Do the right thing. Ja, dat moeten we met z'n allen doen, het juiste in het leven.

0: Leuke nieuwe plaats van deze Cynthia Thijs Koenraad. Do the right thing.
1: Met Jan Berg maak je het bont. Altijd wat anders.
0: Zo is dat. We gaan in 1995 met Everything But The Girl. Dit is Missing.

0: 1995, de Todd Terry Club Mix van dit nummer, afkomstig van Everything But The Girl. Dit was een nummer met de titel Missing. U hoort het allemaal hier in de bonte muziekverzameling.
1: Jan Berg. Met de muziek van de jaren 70.
0: Jazeker, de muziek van de jaren 70. Dan gaan we remmen op naar het half uur. Gaan we doen met muziek van Gilbert O'Sullivan. Heel veel hits in de jaren 70 gehad. Onder andere deze, Nothing Right.

0: headlines uit het nieuws. De Duitse bondskanselier Merz denkt niet aan aftreden. Dat zei hij vandaag tijdens een persconferentie. Oud-premier Rutte is het niet eens met uitspraken die als polariserend zijn ervaren. Bijvoorbeeld die van minister De Jonge over ongevaccineerden die ziekenhuisbedden bezet zouden houden. Volkswagen verkoopt zijn fabriek in Osnabrück aan het Israëlische investeringsbedrijf Aurelius Capital en de deelstaat Neder-Sachsen. En bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt was er sprake van een enorme hoeveelheid desinformatie. Dat zeggen waarnemers van platform Walen. Tot slot het weer. Vanavond wordt het op steeds meer plaatsen bewolkt, maar het blijft meest droog. Vooral het noordwesten kan er later een klein beetje regen vallen. Het wordt ongeveer 20 graden bij een matige tot aan zee vrij krachtige zuidwestenwind. Vannacht overheerst de bewolking, maar blijft het op veel plaatsen droog. In het noorden kan hier en daar wel een buitje vallen. De minimumtemperatuur ligt rond de 17 graden en de zuidwestenwind blijft matig en aan zee vrij krachtig. En tot zover het weer en headlines uit het nieuws.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment worden er vertragingen gemeld op de A10 ring noord richting Haarlem. Tussen Landsmeer en Amsterdam Hemhavens betekent dat 2 kilometer file met 30 minuten oponthoud. Op de A28 Utrecht-Amersfoort wordt langzaam gereden tussen afrit Maarn en Amersfoort. 3 kilometer met een kwartier oponthoud. Dat heeft alles te maken met de A28 die dicht is bij de Hardenbergerbrug in beide richtingen. Je kunt het beste omrijden via Apeldoorn over de A1 en de A50. Dan nog file op de N301 Almere richting Barneveld tussen de aansluiting met de N704 en Nijkerk. 3 kilometer aan langzaam rijdend verkeer met 20 minuutjes vertraging.

Kylie Minogue uit het jaar 1989. Hand on your heart, de titel van de plaat. Fijn dat u er nog steeds bij bent hier in de Bonte Muziekverzameling. We draaien ze nog steeds de lekkere plaatjes voor u. Zo ook de hedendaagse deze van Rondé. Oh my god.

0: En dat was een hedendaagse muziek. Rondé hoorden we hier voorbij komen. Oh my god, van Cyrille van der Plaatje. Een lekker hedendaags nummer. We gaan nu terug in de tijd.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 60.
0: 1967, David Bowie. I love you till Tuesday.
3: Just look through your window.

0: Muziek in 1967. David Bowie, eindelijk heette die Davy Jones. En dit was de opname 1967. Love You Till Tuesday. En die artiestennaam nam hij omdat er een andere band was waar al een Davy Jones in zat. En dan hebben we het natuurlijk over de Monkees. Ook alweer heel lang geleden.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: We gaan naar 2009 met Daniel Merriweather.

0: Uit 2009, deze opname van Daniel Merriweather. Dit was Change.
1: Meer dan hits. Alleen.
0: En voor de verandering een nieuw werkje. Katie Knip hier zo. Get out of my dream.

0: En ook alweer zo'n reden waarom het programma Bond heette. Katie Knip en zat opeens in de Rhythm and Blues Group. Een spiksprinting werkje van haar nieuwe album, live album. Dit was Get Out of My Dream.
1: Hé hey Jan, wat is het weer al de noorste gezellen, Biddy?
0: We gaan naar 2013 met Rigby. Earth meets water.

2013 muziek van Rigby, Earth Meets Water. En bracht ons op het punt in het programma dat we afscheid moeten gaan nemen van u. Het zit er weer op een uurtje lang, Bonte Pure Radio toestel. Ik ben Jan Berg en daar blijf ik ook. Reageer op het programma, dat kan allemaal altijd. janberg.radio@gmail.com. En rest mij u nog een hele fijne dag toe te wensen. Ik vertel u nog even wat de muziek is waar we mee uitgaan. Ik heb er nog twee voor u klaar liggen. Allereerst gaan we naar 1977. Fleetwood Mac and Dreams. En daarna nog een nieuw werkje van Kenny Lee. The Ring from Her Finger. Dan zitten we in de countryhoek. Ik zeg bedankt voor het luisteren. De groetjes en heel graag weer. Tot de volgende Bond maar weer.

0: Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Sander Verschoor. Een Belgische verdachte die vrijdag in Amsterdam werd aangehouden in de zaak rond de dodelijke schietpartij in Overasselt, blijft 14 dagen langer vastzitten. De rechtercommissaris bepaalde dit vandaag. In totaal zijn 35 mensen aangehouden, onder wie 16 Fransen, 11 Nederlanders, 2 Algerijnen en 2 Belgen, een Libiër en een Oekraïner. Door aanhoudende droogte is het waterpeil bij Kaup op de Duitse Rijn vandaag gedaald tot 34 centimeter en zakt verder naar 29 centimeter. Een week eerder stond het nog op 72 centimeter na regenval. De schepen varen daardoor met minder lading, wat hogere vervoerskosten veroorzaakt en ook meer schepen moeten worden ingezet. De Duitse bondskanselier Merz denkt niet aan aftreden, dat zei hij vanmiddag tijdens een persconferentie. Hij werd hier meerdere keren naar gevraagd, maar zei niet weg te willen lopen voor zijn verantwoordelijkheid. Opgeven is voor mij geen optie, zei Merz, die verder zei dat Duitsland fundamentele hervormingen nodig heeft en dat hij zich daar met zijn coalitiegenoten voor wil blijven inzetten. Tijdens het verhoor door de parlementaire coronacommissie kreeg oud-premier Rutte een aantal uitspraken voorgelegd die als polariserend zijn ervaren. Bijvoorbeeld uitspraken van minister De Jonge over ongevaccineerden die ziekenhuisbedden bezet zouden houden. Rutte benadrukte dat de politiek wel de feiten mag benoemen, maar woorden als wappie vindt hij dan weer niet fraai. En dan tot slot het weer. Vanavond wordt het op steeds meer plaatsen bewolkt, maar het blijft meest droog. Het wordt ongeveer 20 graden bij een matige tot aan zee vrij krachtige zuidwestenwind. Vannacht daalt de temperatuur naar 17 graden en morgen volgt de regen. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment worden er vertragingen gemeld op de A10 Ring Noord richting Haarlem. Tussen Landsmeer en Amsterdam Hemhavens betekent dat 2 kilometer file met 30 minuten oponthoud. Op de A28 Utrecht Amersfoort wordt langzaam gereden tussen afrit Maarn en Amersfoort. 3 kilometer met een kwartier oponthoud. Dat heeft alles te maken met de A28 die dicht is bij de Hardenbergerbrug in beide richtingen. Je kunt het beste omrijden via Apeldoorn over de A1 en de A50. Dan nog file op de N301 Almere richting Barneveld tussen de aansluiting met de N704 en Nijkerk. 3 kilometer aan langzaam rijdend verkeer met 20 minuutjes vertraging. En tot zo.

drop that rhythm, everybody goes.

0: Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Sander Verschoor. De Hardenbergerbrug bij Nijkerk is na een inspectie uit voorzorg gesloten en blijft minimaal 48 uur dicht. Volgens branchevereniging Transport en Logistiek Nederland kost deze afsluiting de transportsector dagelijks zo'n miljoen euro. Zo'n 13.000 vrachtwagens gebruiken deze brug dagelijks als verbinding met Noord-Nederland. De Amerikaanse gezant Steve Witkoff zegt dat er vooruitgang is geboekt in het vredesproces tussen Rusland en Oekraïne. Samen met Jared Kushner sprak hij in Kiev en Moskou met Zelensky en Poetin. Volgens Witkoff zijn nieuwe trilaterale gesprekken tussen Rusland, Oekraïne en de Verenigde Staten daardoor dichterbij gekomen. Een Belgische verdachte die vrijdag in Amsterdam werd aangehouden in de zaak rond de dodelijke schietpartij in Overasselt, blijft 14 dagen langer vastzitten. De rechtercommissaris bepaalde dit vandaag. In totaal zijn 35 mensen aangehouden, onder wie 16 Fransen, 11 Nederlanders, 2 Algerijnen en 2 Belgen, een Libiër en een Oekraïner. Door aanhoudende droogte is het waterpeil bij Kaup op de Duitse Rijn vandaag gedaald tot 34 centimeter en zakt verder naar 29 centimeter. Een week eerder stond het nog op 72 centimeter na regenval. De schepen varen daardoor met minder lading, wat hogere vervoerskosten veroorzaakt en ook meer schepen moeten worden ingezet. En dan tot slot het weer. Vanavond wordt het op steeds meer plaatsen bewolkt, maar het blijft meest droog. Het wordt ongeveer 20 graden bij een matige tot aan zee vrij krachtige zuidwestenwind. Vannacht daalt de temperatuur naar 17 graden en morgen volgt de regen. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment worden er vertragingen gemeld op de A10 Ring Noord richting Haarlem. Tussen Landsmeer en Amsterdam Hemhavens betekent dat 2 kilometer file met 30 minuten oponthoud. Op de A28 Utrecht-Amersfoort wordt langzaam gereden tussen afrit Maarn en Amersfoort. 3 kilometer met een kwartier oponthoud. Dat heeft alles te maken met de A28 die dicht is bij de Hardenbergerbrug in beide richtingen. Je kunt het beste omrijden via Apeldoorn over de A1 en de A50. Dan nog file op de N301 Almere richting Barneveld tussen de aansluiting met de N704 en Nijkerk. 3 kilometer aan langzaam rijdend verkeer met 20 minuutjes vertraging.

0: Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Sander Verschoor. 4 F-35 gevechtsvliegtuigen vliegen woensdag tussen 2 uur en half 3 over de Domkerk in Oslo als eerbetoon aan de overleden Noorse koning Harald. Eén vliegtuig verlaat de missing man formatie en stijgt op, wat het heengaan van Harald symboliseert. Harald overleed op 28 augustus na 35 jaar als Noors koning. Duizenden mensen woonden in Belgrado de uitvaart bij van oorlogsmisdadiger Ratko Mladic, die eind augustus overleed in de gevangenis in Scheveningen. President Vučić was onder internationale druk afwezig. De Europese Commissie veroordeelde de verheerlijking van Mladic, die veroordeeld was voor genocide op ruim 8000 Bosnische jongens en mannen in Srebrenica. De Hardenbergerbrug bij Nijkerk is na een inspectie uit voorzorg gesloten en blijft minimaal 48 uur dicht. Volgens branchevereniging Transport en Logistiek Nederland kost deze afsluiting de transportsector dagelijks zo'n miljoen euro. Zo'n 13.000 vrachtwagens gebruiken deze brug dagelijks als verbinding met Noord-Nederland. De Amerikaanse gezant Steve Witkoff zegt dat er vooruitgang is geboekt in het vredesproces tussen Rusland en Oekraïne. Samen met Jared Kushner sprak hij in Kiev en Moskou met Zelensky en Poetin. Volgens Witkoff zijn nieuwe trilaterale gesprekken tussen Rusland, Oekraïne en de Verenigde Staten daardoor dichterbij gekomen. En dan tot slot het weer. Vanavond wordt het op steeds meer plaatsen bewolkt, maar het blijft meest droog. Het wordt ongeveer 20 graden bij een matige tot aan zee vrij krachtige zuidwestenwind. Vannacht daalt de temperatuur naar 17 graden en morgen volgt er regen. En nu, terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment twee wegafsluitingen. De A28 Amersfoort-Zwolle is in beide richtingen dicht op de Hardenbergerbrug. Omrijden kan via Apeldoorn over de A1 en de A50. Dan nog de N62, Borselen-Zeeuws-Vlaanderen, want daar wordt de Westerschelde-tunnel vanavond deels gesloten voor wegwerkzaamheden. Het verkeer kan vanaf 8 uur vanavond door één tunnelbuis. En ter voorbereiding is de tunnel nu tot 8 uur helemaal afgesloten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Sander Verschoor. Het gerechtshof in Amsterdam veroordeelde 6 verdachten in hoger beroep tot straffen van maximaal 11 jaar en 3 maanden voor hun rol rondom de moord op advocaat Dirk Wiersum in 2019. De straffen zijn hoger dan de maximaal 7 jaar die de rechtbank in 2024 oplegde, omdat het hof de mishandeling van de man in Utrecht op 30 oktober 2019 als poging tot moord beoordeelt. De politie heeft vandaag opnieuw meerdere vuurwapens gevonden tijdens zoekacties in Overasselt. Dit volgde op de schietpartij waarbij een 51-jarige beveiliger omkwam en 2 agenten gewond raakten. In totaal zijn 35 verdachten aangehouden. 2 zijn vrijgelaten, maar blijven nog wel verdacht. Het onderzoek naar de gewapende groep gaat de komende dagen verder. 4 F-35 gevechtsvliegtuigen vliegen woensdag tussen 2:30 en 2:30 over de Domkerk in Oslo als eerbetoon aan de overleden Noorse koning Harald. 1 vliegtuig verlaat de Missing Man-formatie en stijgt op, wat het heengaan van Harald symboliseert. Harald overleed op 28 augustus na 35 jaar als Noors koning. Duizenden mensen woonden in Belgrado de uitvaart bij van oorlogsmisdadiger Ratko Mladic, die eind augustus overleed in de gevangenis in Scheveningen. President Vučić was onder internationale druk afwezig. De Europese Commissie veroordeelde de verheerlijking van Mladic, die veroordeeld was voor genocide op ruim 8000 Bosnische jongens en mannen in Srebrenica. En dan tot slot het weer. Vanavond wordt het op steeds meer plaatsen bewolkt, maar het blijft meest droog. Het wordt ongeveer 20 graden bij een matige tot aan zee vrij krachtige zuidwestenwind. Vannacht daalt de temperatuur naar 17 graden en morgen volgt de regen. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment rijdt het langzaam op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Tussen Echt en Born ben je 5 minuten langer onderweg. Op de A28 Amersfoort-Zwolle is de Hardenbergerbrug gesloten vanuit veiligheidsmaatregelen. Omrijden kan via Apeldoorn over de A1 en de A50. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Vanavond wordt het op steeds meer plaatsen bewolkt, maar het blijft meest droog. Het wordt ongeveer 20 graden bij een matige tot aan zee vrij krachtige zuidwestenwind. Vannacht daalt de temperatuur naar 17 graden en morgen volgt er regen.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws.
1: Het gerechtshof in Amsterdam veroordeelde 6 verdachten in hoger beroep tot straffen van maximaal 11 jaar en 3 maanden voor hun rol rondom de moord op advocaat Dirk Wiersum in 2019. De politie heeft vandaag opnieuw meerdere vuurwapens gevonden tijdens zoekacties in Overasselt. 4 F-35 gevechtsvliegtuigen vliegen woensdag tussen 2 en half 3 over de Domkerk in Oslo als eerbetoon aan de overleden Noorse koning Harald. En duizenden mensen woonden in Belgrado, de uitvaart bij van oorlogsmisdadiger Radko Mladic, die eind augustus overleed in de gevangenis in Scheveningen. En dan tot slot het weer. Vanavond wordt het op steeds meer plaatsen bewolkt, maar het blijft meest droog. Het wordt ongeveer 20 graden bij een matige tot aan zee vrij krachtige zuidwestenwind. Vannacht daalt de temperatuur naar 17 graden en morgen volgt de regen. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment rijdt het langzaam op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Tussen Echt en Born ben je 5 minuten langer onderweg. Op de A28 Amersfoort-Zwolle is de Hardenbergerbrug gesloten vanuit veiligheidsmaatregelen. Omrijden kan via Apeldoorn over de A1 en de A50. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Hey!

0: Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Sander Verschoor. De Hardenbergenbrug bij Nijkerk blijft gesloten omdat Rijkswaterstaat de veiligheid niet kan garanderen. Tijdens een inspectie bleek dat zand en grind rond de pijlen sneller waren weggespoeld dan verwacht. Ook scheepvaart en wegen onder de brug zijn afgesloten. Rijkswaterstaat werkte aan herstel, maar kan nog geen datum voor heropening geven. De agenten die begin dit jaar geweld gebruikten bij een aanhouding onder het Bollendak bij Utrecht Centraal, hebben volgens het Openbaar Ministerie rechtmatig gehandeld. Er komt daarom geen strafrechtelijk onderzoek. Een agent hield een vrouw aan, terwijl omstanders een tweede vrouw, die filmde, hem daarbij hinderden. Het gerechtshof in Amsterdam veroordeelde 6 verdachten in hoger beroep tot straffen van maximaal 11 jaar en 3 maanden voor hun rol rondom de moord op advocaat Dirk Wiersum in 2019. De straffen zijn hoger dan de maximaal 7 jaar die de rechtbank in 2024 oplegde, omdat het hof de mishandeling van de man in Utrecht op 30 oktober 2019 als poging tot moord beoordeelt. De politie heeft vandaag opnieuw meerdere vuurwapens gevonden tijdens zoekacties in Overasselt. Dit volgt op de schietpartij waarbij een 51-jarige beveiliger omkwam en 2 agenten gewond raakten. In totaal zijn 35 verdachten aangehouden. 2 zijn vrijgelaten, maar blijven nog wel verdacht. Het onderzoek naar de gewapende groep gaat de komende dagen verder. En dan tot slot het weer. Vanavond wordt het op steeds meer plaatsen bewolkt, maar het blijft meest droog. Het wordt ongeveer 20 graden bij een matige tot aan zee vrij krachtige zuidwestenwind. Vannacht daalt de temperatuur naar 17 graden en morgen volgt de regen. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het verkeer loopt op dit moment vertraging op de A15 Gorinchem richting Nijmegen. Tussen Dodewaard en Andelst 2 kilometer met 5 minuten oponthoud. Verder nog een wegafsluiting, dat is de A28 Amersfoort-Zwolle. Die is dicht bij de Hardenbergerbrug vanwege veiligheidsmaatregelen. Omrijden kan via Apeldoorn over de A1 en de A50. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Welkom bij het Hollands Muziekpaleis, waar we de beste hits uit de jaren 70, 80, 90 tot vandaag presenteren in een koninklijke setting. Bereid je voor op een muzikale reis door het beste muzieklandschap. Hier is uw presentator Rob Holland.
3: Vanavond, 10 uur, openen we de deuren van het Hollands Muziekpaleis op Radio Excellent. 2 uur lang de mooiste en grootste hits met entertainmentnieuws, lifestyle tips, de bioscoopagenda en natuurlijk de vraag van vandaag in de prijzenparade. Luister mee dus van 10 tot 12. Mijn naam is Rob Holland en blijf er gezellig bij. Deze 2 uur tot en met 12 uur, het Hollands Muziekpaleis.

Goedenavond muziekliefhebbers en welkom bij een gloednieuwe avond vol muzikaal plezier in het Hollands Muziekpaleis hier op Radio Excellent. We eindigen de dag met een knallend spelelement, de prijzenparade, dat de temperatuur doet stijgen en de beat doet dansen. Bereid je voor op een muzikale reis vol verrassingen, uitdagingen en natuurlijk heel veel hete hits. Dus draai de volumeknop omhoog, zet je dansschoenen klaar en laten we samen deze dag eindigen met de vraag van vandaag in het Hollands Muziekpaleis. Alleen hier natuurlijk op Radio Excellent, de prijzenparade en de vraag. De vraag van vandaag is, welke Belgische band stond centraal in de eerste aflevering van het nieuwe seizoen van De Beste Zangers? Dus welke band, Belgische band stond centraal in de eerste aflevering van het nieuwe seizoen van De Beste Zangers? Was dat K3? Was dat Clouseau? Was dat Bazaar? Of was dat de Hooverphonic? Dus welke Belgische band stond centraal in de eerste aflevering van het nieuwe seizoen van De Beste Zangers? Was dat K3? Was dat Clouseau? Was dat Bazaar? Of was dat Hooverphonic? Als jij dat weet, stuur dan je oplossing naar studio@excellentfm.nl. Studio@excellentfm.nl. Stuur daarin dat natuurlijk met je naam, je adres, je telefoonnummer. Maar natuurlijk het belangrijkste is het antwoord op de vraag van vandaag. Want welke Belgische band stond centraal in de eerste aflevering van het nieuwe seizoen van De Beste Zangers? Is dat K3? Is dat Clouseau? Is dat Bazaar? Of is dat Hooverphonic?

0: Welkom bij het Hollands Muziekpaleis, waar we de beste hits uit de jaren 70, 80, 90 tot vandaag presenteren in een koninklijke setting. Bereid je voor op een muzikale reis door het beste muzieklandschap. Hier is uw presentator Rob Holland.
1: Goedenavond, tijd om het lichter te dimmen, de popcorn erbij te pakken en te ontdekken wat er deze week in een grote doek te beleven valt. Actie, avontuur en een vleugje mysterie. De Nederlandse bioscopen hebben genoeg te bieden. Dit is de bioscoopagenda van Radio Excellent. Spider-Man, Brand New Day. We beginnen met de grootste bioscoophit van Nederland. Spider-Man, The Brand New Day. Peter Parker, opnieuw gespeeld door Tom Holland, staat er na de gebeurtenissen uit No Way Home helemaal alleen voor. Zijn dierbare herinnert zich niet meer wie hij is en Peter probeert in New York een nieuw bestaan op te bouwen. Maar wie Spider-Man heet, weet natuurlijk ook dat de rust nooit lang duurt. Spectaculaire acties, nieuwe gevaren en opnieuw volop webslinderende avonturen. De film staat in de meest recente Nederlandse bioscoop top 30 op nummer 1. Op nummer 2 staat een film die gemaakt lijkt voor de allergrootste bioscoopscherm, The Odyssey van Christopher Nolan. Matt Damon en speelt Odysseus, de koning van de Ithaca, die na de val van Troje probeert terug te keren naar huis. Dan wordt bepaald geen ontspannend boottochtje. Sirene, de cycloop, Peloponnesus, Circe en andere figuren uit de Griekse mythologie maken zijn reis levensgevaarlijk. De Odyssey heeft inmiddels al ruim 16,7 miljoen euro opgebracht in de Nederlandse bioscopen. En The End of the Oak Street. En de derde tip is de nieuwe titels, The End of the Oak Street van Anne Hathaway en Ewan McGregor. Het gezin Platt woont in Oak Street en leidt daar een ogenschijnlijk normaal leven, tot een mysterieuze kosmische gebeurtenis ervoor zorgt dat een complete buurt ineens in een onbekende plek terechtkomt. Wat is er gebeurd? Waar zijn ze beland? En kunnen ze ooit nog terug? Een mix van actie, avontuur en science fiction die zijn eerste Nederlandse speelweek direct binnenkwam op nummer 3. En daarmee zit onze reis op het witte doek er voor vandaag alweer op. Spider-Man, Brand New Day voor de superheldenfans, The Odyssey voor het grote spektakel en The End of Oak Street als je zin hebt in mysterieuze avontuur. Wat je ook kiest, zoek een lekkere stoel uit, zet je telefoon uit en geniet van de film. En dit was de bioscoopagenda van Radio Excellent. Veel kijkplezier en blijf vooral luisteren.

0: zijn de headlines uit het nieuws. De Hardenbergenbrug bij Nijkerk blijft gesloten, omdat Rijkswaterstaat de veiligheid niet kan garanderen. De agenten die begin dit jaar geweld gebruikten bij een aanhouding onder het bollendak bij Utrecht Centraal, hebben volgens het Openbaar Ministerie rechtmatig gehandeld. Het gerechtshof in Amsterdam veroordeelde 6 verdachten in hoger beroep tot straffen van maximaal 11 jaar en 3 maanden voor hun rol rondom de moord op advocaat Dirk Wiersum in 2019. En de politie heeft vandaag opnieuw meerdere vuurwapens gevonden tijdens zoekacties in Overasselt. En dan tot slot het weer. Vanavond wordt het op steeds meer plaatsen bewolkt, maar het blijft meest droog. Het wordt ongeveer 20 graden bij een matige tot aan zee vrij krachtige zuidwestenwind. Vannacht daalt de temperatuur naar 17 graden en morgen volgt de regen. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het verkeer loopt op dit moment vertraging op de A15 Gorkum richting Nijmegen. Tussen Dodewaard en Andelst 2 kilometer met 5 minuten oponthoud. Verder nog een wegafsluiting, dat is de A28 Amersfoort-Zwolle. Die is dicht bij de Hardenbergerbrug vanwege veiligheidsmaatregelen. Omrijden kan via Apeldoorn over de A1 en de A50. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Welkom bij het Hollands Muziekpaleis, waar we de beste hits uit de jaren 70, 80, 90 tot vandaag presenteren in een koninklijke setting. Bereid je voor op een muzikale reis door het beste muzieklandschap. Hier is uw presentator Rob Holland.
3: Nieuw in de spotlights, lifestyle lekker. We nemen jullie mee op een fascinerende reis door de meest trendy en boeiende aspecten van het Nederlands leven. Lifestyle lekker is jouw dagelijkse dosis inspiratie voor alles wat het hart en zintuigen verheugt. Deze week is het verspillingsvrije week. En dat klinkt misschien als zo'n campagne waarbij we allemaal vooraf te horen krijgen wat we fout doen. Maar dit onderwerp is eigenlijk verrassend praktisch. Want minder eten weggooien is niet alleen beter voor het milieu, maar het scheelt ook gewoon geld. Neem eens de koelkast. Er staat al bijna altijd wel iets in dat je denkt, dat moet ik eigenlijk vandaag gebruiken. Een halve paprika, wat champignons, een restje pasta of een bakje yoghurt. Wanneer de einddatum nadert. Los van elkaar lijkt het weinig, maar bij elkaar kan dat zomaar een hele maaltijd opleveren. Een handige gewoonte is daarom om één keer per week een zogenoemde restjesavond te houden. Niet eerst bedenken wat je wilt eten en daarna boodschappen doen, maar precies andersom. Kijken wat er nog ligt en daar iets van maken. Ook met de houdbaarheidsdata gaat het regelmatig mis. Bij het tenminste houdbaar tot betekent dat ver gaat strijken van de datum niet automatisch dat het product niet meer goed is. Kijken, ruiken en proeven kan dan vaak meer vertellen. Te gebruiken tot is wel een veiligheidsdatum en daar moet je je dan aan houden. In verschillende plaatsen worden deze week activiteiten georganiseerd rond voedselverspilling. In Haarlem begint de week bijvoorbeeld met een verspillingsvrije drie gangen diner. Gemaakt met ingrediënten die anders verloren zouden gaan in Alkmaar. Gebeurt ook iets soortgelijks. Misschien is dit een aardige uitdaging voor thuis. Probeer deze week eens één dag helemaal niets eetbaars weg te gooien. En als de ene bruine banaan eindelijk in de smoothie belandt, het oude brood een tosti wordt en groenten verdwijnen in soep, dan heb je eigenlijk al gewonnen. Goed voor je portemonnee, goed voor het milieu en misschien ontdek je ook nog eens een gerecht dat je anders nooit had gemaakt. En dit was het lifestyle nieuws voor vandaag.

0: excellent. Rob Holland.
1: Ja.
0: Hollands Muziekpaleis.
2: Goedenavond en welkom bij het meest sprankelijke moment op de radio. We duiken in de wereld van de glitter en glamour. Onthullen we de laatste deeltjes uit de showbiz en nemen je mee bij een muzikale reis vol sterrenpracht. Dus ga lekker voor zitten. Laat de spotlights maar schijnen. Buiten het zicht van iedereen, Olcay Golson trouwt deze maand op deze historische Glamour Grounds. Grote sterren uit Hollywood, namen uit de internationale society, de Kennedys, Marlene Dietrich. Over een klein 2 weken stapt Olcay Golson als bruid in de voetsporen van heel wat illustere figuren. Dat doet ze in een van de meest exclusieve hotels van de Côte Azur. Want daar, buiten het bereik van lange lijnen, geeft ze haar jawoord aan haar grote liefde Eelco. Voor Olcay en haar aanstaande echtgenoot Eelco zal het hun leven lang historische grond blijven. Met een legendarisch hotel, de Cape Eden Rock, in de moderne Cape Ables, is de historische grond voor dat Brabantse modeondernemster aan het jaarwoord wil geven. John F. Kennedy vierde er met zijn familie als kind al vakantie. Zijn vader Joseph begon er eind jaren 30 een verhouding met Marlene Dietrich, terwijl echtgenote Rose Kennedy en hun 9 kinderen ook in het hotel verbleven. Beroemde namen als Cole Porter, Ernst Hemingway, Jean Cousteau. De Pablo Picasso logeerde er, net als Elizabeth Taylor en Richard Burton. De latere koning Edward de 8e was één er te gast toen hij nog Prince of Wales was. Nadat hij was afgetreden vanwege zijn affaire met de Amerikaanse Wallace Simpson, kwam hij er opnieuw graag en regelmatig. Rita Hedwood en prins Ali Kane leerden elkaar op deze plek elkaar kennen. Dat de sterren zich hier zo thuis voelen, heeft allemaal te maken met de reputatie van het hotel. En die betreft niet alleen de verregaande service en luxe, maar ook de privacygarantie die het hotel afgeeft. Het is onmogelijk in het mensenterrein op te komen en het personeel gaat voor de gasten door het vuur. Discretie is hen wat de paplepel ingegoten. Wanneer een nagebleven kan het beroemde filmfestival plaatsvindt, logeren niet voor niets een hoop Hollywoodsterren op deze plek. Nou, Olcay, veel geluk. En dit was het dan, het entertainmentnieuws voor vandaag.

0: Hollands Muziekpaleis.
1: En dan nu bij Radio Excellent Hollands Muziekpaleis. Het tv-overzicht van tv-programma's van morgen die je niet moet missen. Vol actie en prikkelend plezier. Nu de tv-programma's van dinsdag 8 september. We beginnen om 6:55 op NPO 1. Dan hebben we Eva met haar praatprogramma. Het NOS Journaal erachteraan om 8:00. Dan we zijn er bijna. De campinggroep bezoekt de indrukwekkende Meteorora of zoiets in Griekenland. Dan Afrotros Triviant. En Paul en de Wit sluiten de avond af. Dan hebben we om 7:50 per seconde wijzer op NPO 2. Dan de meestergids. In Museum Voorlinden in Wassenaar is het aan de meestergids om Maarten van Rossum mee te nemen. Dan nu te zien om 8:55. Dan Klaar voor de Oorlog om 9:50. Nieuwsuur om 10:00. En dan Rutgers Lobby. Die sluit daar de avond dan weer af. Dan beginnen we met daten in het dorp op Texel om 7:30. Dan Beautiful Mess. Een wedstrijd, modewedstrijd. En dan Welkom Terug, een reality serie. En dan Sergio Over de Grens, die sluit daar de avond af. Dan hebben we Goede Tijden, Slechte Tijden om 8:00. B&B Vol Liefde, het gaat ook een beetje het einde volgens mij. En Renze, die sluit daar de avond, nee, Lubach sluit daar de avond af. Dan hebben we over de A4 op RTL 5, 112 vandaag en 24 hours in de ER. Undercover in Nederland op SBS 6 begint om 8:30. Dan Vandaag Inside, Wilfried Gené, Jan Derks en René van der Gijp. Hart van Nederland en Shownieuws sluit daar de avond af. Dan op SBS 9, de Hemslers. Van Piste tot de Playa. Na een lange reis arriveren de Hemslers in Altea. Dan de hygiënepolitie om 9:30. De grote gezinnen, grote vakanties daarna. En die sluiten ook de avond weer af. Dan de proposal op Net 5. Chicago Fire op 10:30. En die sluit ook de avond af. Op Veronica de Big Bang Theory, zoals elke dag om 8:00. Indiana Jones and the Last Crusades, een avonturenfilm. En die sluit ook gelijk de avond af. Dat waren ze dan de tv-programma's van morgen die vandaag.

0: Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Sander Verschoor. In Opsporing Verzocht werd een stem afgespeeld van een verdachte die betrokken is bij de hack op Odido. De man deed zich voor als collega en overtuigde een medewerker haar inloggegevens in te voeren op een nagemaakte pagina. Hackercollectief Shiny Hunters stal zo gegevens van meer dan 6 miljoen klanten. Odido weigerde 1 miljoen euro losgeld te betalen, waarna alle data op het dark web verscheen. De Eiffeltoren was gesloten vanwege een staking. Personeel protesteerde nadat vrouwelijke medewerkers afgelopen zaterdag waren weggestuurd tijdens een privébezoek van een hindoeïstische geloofsgemeenschap van ongeveer 100 leden. Zij werden verzocht zich onzichtbaar te maken of aparte ruimtes op te zoeken. De exploitant erkende een verkeerde beslissing te hebben genomen. De Hardenbergenbrug bij Nijkerk blijft gesloten omdat Rijkswaterstaat de veiligheid niet kan garanderen. Tijdens een inspectie bleek dat zand en grind rond de pijlen sneller waren weggespoeld dan verwacht. Ook scheepvaart en wegen onder de brug zijn afgesloten. Rijkswaterstaat werkte aan herstel, maar kan nog geen datum voor heropening geven. De agenten die begin dit jaar geweld gebruikten bij een aanhouding onder het Bollendak bij Utrecht Centraal, hebben volgens het Openbaar Ministerie rechtmatig gehandeld. Er komt daarom geen strafrechtelijk onderzoek. Een agent hield een vrouw aan, terwijl omstanders een tweede vrouw, die filmde, hem daarbij hinderde. En dan het weer. Vannacht kan er een enkele bui vallen en ligt de temperatuur rond 17 graden. De wind komt uit het zuidwesten en is matig, aan de kust vrij krachtig, windkracht 5 tot 6. Overdag is het op veel plaatsen bewolkt en vooral in het noorden en westen gaat het in de loop van de ochtend regenen. En nu, terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Welkom bij het Hollands Muziekpaleis, waar we de beste hits uit de jaren 70, 80, 90 tot vandaag presenteren in een koninklijke setting. Bereid je voor op een muzikale reis door het beste muzieklandschap. Hier is uw presentator Rob Holland.
3: Vanavond, 10 uur, openen we de deuren van het Hollands Muziekpaleis op Radio Excellent. 2 uur lang de mooiste en grootste hits met entertainmentnieuws, lifestyle tips, de bioscoopagenda en natuurlijk de vraag van vandaag in de prijzenparade. Luister mee dus van 10 tot 12. Mijn naam is Rob Holland en blijf er gezellig bij deze 2 uur tot en met 12 uur. Het Hollands Muziekpaleis.

Goedenavond muziekliefhebbers en welkom bij een gloednieuwe avond vol muzikaal plezier in het Hollands Muziekpaleis hier op Radio Excellent. We eindigen de dag met een knallend spelelement, de prijzenparade, dat de temperatuur doet stijgen en de beat doet dansen. Bereid je voor op een muzikale reis vol verrassingen, uitdagingen en natuurlijk heel veel hete hits. Dus draai de volumeknop omhoog, zet je dansschoenen klaar en laten we samen deze dag eindigen met de vraag van vandaag in het Hollands Muziekpaleis. Alleen hier natuurlijk op Radio Excellent de prijzenparade en de vraag. De vraag van vandaag is, welke Belgische band stond centraal in de eerste aflevering van het nieuwe seizoen van De Beste Zangers? Dus welke band, Belgische band stond centraal in de eerste aflevering van het nieuwe seizoen van De Beste Zangers? Was dat K3? Was dat Clouseau? Was dat Bazaar? Of was dat de Hooverphonic? Dus welke Belgische band stond centraal in de eerste aflevering van het nieuwe seizoen van De Beste Zangers? Was dat K3? Was dat Clouseau? Was dat Bazaar? Of was dat Hooverphonic? Als jij het weet, stuur dan je oplossing naar studio@excellentfm.nl. Studio@excellentfm.nl. Stuur erin dat natuurlijk met je naam, je adres, je telefoonnummer. Maar natuurlijk het belangrijkste is het antwoord op de vraag van vandaag. Want welke Belgische band stond centraal in de eerste aflevering van het nieuwe seizoen van De Beste Zangers? Is dat K3? Is dat Clouseau? Is dat Bazaar? Of is dat Hooverphonic?

0: when my heart misses the beat.
1: Welkom bij het Hollands Muziekpaleis, waar we de beste hits uit de jaren 70, 80, 90 tot vandaag presenteren in een koninklijke setting. Bereid je voor op een muzikale reis door het beste muzieklandschap. Hier is uw presentator Rob Holland.
2: Goedenavond, tijd om het lichten te dimmen, de popcorn erbij te pakken en te ontdekken wat er deze week in een grote doek te beleven valt. Actie, avontuur en een vleugje mysterie. De Nederlandse bioscopen hebben genoeg te bieden. Dit is de bioscoopagenda van Radio Excellent. Spider-Man, Brand New Day. We beginnen met de grootste bioscoophit van Nederland. Spider-Man, The Brand New Day, Peter Parker, opnieuw gespeeld door Tom Holland, staat er na de gebeurtenissen uit No Way Home helemaal alleen voor. Zijn dierbare herinnert zich niet meer wie hij is en Peter probeert in New York een nieuw bestaan op te bouwen. Maar wie Spider-Man heet, weet natuurlijk ook dat de rust nooit lang duurt. Spectaculaire acties, nieuwe gevaren en opnieuw volop webslinderende avonturen. De film staat in de meest recente Nederlandse bioscoop top 30 op nummer 1. Op nummer 2 staat een film die gemaakt lijkt voor de allergrootste bioscoopscherm, The Odyssey van Christopher Nolan. Matt Damon en speelt Odysseus, de koning van de Ithaca, die na de val van Troje probeert terug te keren naar huis. Dan wordt bepaald geen ontspannend boottochtje. Sirene, de cycloop, Peloponnesus, Circe en andere figuren uit de Griekse mythologie maken zijn reis levensgevaarlijk. De Odyssey heeft inmiddels al ruim 16,7 miljoen euro opgebracht in de Nederlandse bioscopen. En The End of the Oak Street. En de derde tip is de nieuwe titels, The End of the Oak Street van Anne Hathaway en Ewan McGregor. Het gezin Platt woont in Oak Street en leidt daar een ogenschijnlijk normaal leven, tot een mysterieuze kosmische gebeurtenis ervoor zorgt dat een complete buurt ineens in een onbekende plek terechtkomt. Wat is er gebeurd? Waar zijn ze beland? En kunnen ze ooit nog terug? Een mix van actie, avontuur en science fiction die zijn eerste Nederlandse speelweek direct binnenkwam op nummer 3. En daarmee zit onze reis op het witte doek er voor vandaag alweer op. Spider-Man, The Brand New Day voor de superheldenfans, The Odyssey voor de grote spektakel en The End of Oak Street als je zin hebt in mysterieus avontuur. Wat je ook kiest, zoek een lekkere stoel uit, zet je telefoon uit en geniet van de film. En dit was de bioscoopagenda van Radio Excellent. Veel kijkplezier en blijf vooral luisteren, want hier hoor je natuurlijk...

0: zijn de headlines uit het nieuws. In Opsporing Verzocht werd de stem afgespeeld van een verdachte die betrokken is bij de hek op Odido. De Eiffeltoren was gesloten vanwege een staking. Het personeel protesteerde nadat vrouwelijke medewerkers afgelopen zaterdag waren weggestuurd. De Hardenbergerbrug bij Nijkerk blijft gesloten omdat Rijkswaterstaat de veiligheid niet kan garanderen. En de agenten die begin dit jaar geweld gebruikten bij een aanhouding onder het Bollendak bij Utrecht Centraal, hebben volgens het Openbaar Ministerie rechtmatig gehandeld. En dan het weer. Vannacht kan er een enkele bui vallen en ligt de temperatuur rond 17 graden. De wind komt uit het zuidwesten en is matig, aan de kust vrij krachtig, windkracht 5 tot 6. Overdag is het op veel plaatsen bewolkt en vooral in het noorden en westen gaat het in de loop van de ochtend regenen. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij het Hollands Muziekpaleis, waar we de beste hits uit de jaren 70, 80, 90 tot vandaag presenteren in een koninklijke setting. Bereid je voor op een muzikale reis door het beste muzieklandschap. Hier is uw presentator Rob Holland.
3: Nieuw in de spotlights, luister lekker. We nemen jullie mee op een fascinerende reis door de meest trendy en boeiende aspecten van het Nederlands leven. Luister lekker is je dagelijkse dosis inspiratie voor alles wat het hart en zintuigen verheugt. Deze week is het het verspillingsvrije week. En dat klinkt misschien als zo'n campagne waarbij we allemaal vooraf te horen krijgen wat we fout doen. Maar dit onderwerp is eigenlijk verrassend praktisch. Want minder eten weggooien is niet alleen beter voor het milieu, maar het scheelt ook gewoon geld. Neem eens de koelkast. Er staat al bijna altijd wel iets in dat je denkt, dat moet ik eigenlijk vandaag gebruiken. Een halve paprika, wat champignons, een restje pasta of een bakje yoghurt. Wanneer daarvan de datum, einddatum nadert. Los van elkaar lijkt het weinig, maar bij elkaar kan dat zomaar een hele maaltijd opleveren. Een handige gewoonte is daarom om één keer per week een zogenoemde restjesavond te houden. Niet eerst bedenken wat je wilt eten en daarna boodschappen doen, maar precies andersom. Kijken wat er nog ligt en daar iets van maken. Ook met de houdbaarheidsdata gaat het regelmatig mis. Bij het tenminste houdbaar tot betekent dat verstrijken van de datum niet automatisch dat het product niet meer goed is. Kijken, ruiken en proeven kan dan vaak meer vertellen. Te gebruiken tot is wel een veiligheidsdatum en daar moet je je dan aan houden. In verschillende plaatsen worden deze week activiteiten georganiseerd rond voedselverspilling. In Haarlem begint de week bijvoorbeeld met een verspillingsvrije drie-gangen diner. Gemaakt met ingrediënten die anders verloren zouden gaan in Alkmaar. Gebeurt ook iets soortgelijks. Misschien is dit een aardige uitdaging voor thuis. Probeer deze week eens één dag helemaal niets eetbaars weg te gooien. En als de ene bruine banaan eindelijk in de smoothie belandt, het oude brood een tosti wordt en groenten verdwijnen in soep, dan heb je eigenlijk al gewonnen. Goed voor je portemonnee, goed voor het milieu en misschien ontdek je ook nog eens een gerecht dat je anders nooit had gemaakt. En dit was het Lifestyle Nieuws voor vandaag.

0: Radio Excellent. Rob Holland.
1: Ja.
0: Hollands Muziekpaleis.
2: Goedenavond en welkom bij het meest sprankelijke moment op de radio. We duiken in de wereld van de glitter en glamour. Onthullen we de laatste deeltjes uit de showbiz en nemen je mee bij muzikale reis vol sterrenpracht. Dus ga lekker voor zitten. Laat de spotlights maar schijnen. Buiten het zicht van iedereen, Olcay Golson trouwt deze maand op deze historische Glamour Grounds. Grote sterren uit Hollywood, namen uit de internationale society, de Kennedys, Marlene Dietrich. Over een klein 2 weken stapt Olcay Golson als bruid in de voetsporen van heel wat illustere figuren. Dat doet ze in een van de meest exclusieve hotels van de Côte d'Azur. Want daar, buiten het bereik van lange lenzen, geeft ze haar jawoord aan haar grote liefde Eelco. Voor Olcay en haar aanstaande echtgenoot Eelco zal het hun leven lang historische grond blijven. Met een legendarisch hotel, de Cape Eden Rock, in de moderne Cape Ables, is de historische grond voor dat Brabantse modeondernemster aan het jawoord wil geven. John F. Kennedy vierde er met zijn familie als kind al vakantie. Zijn vader Joseph begon er eind jaren 30 een verhouding met Marlene Dietrich, terwijl echtgenote Rose Kennedy en hun 9 kinderen ook in het hotel verbleven. Beroemde namen als Cole Porter, Ernst Hemingway, John Cousteau. De Pablo Picasso logeerde er, net als Elizabeth Taylor en Richard Burton. De latere koning Edward de 8e was één er te gast toen hij nog Prince of Wales was. Nadat hij was afgetreden vanwege zijn affaire met de Amerikaanse Wallace Simpson, kwam hij er opnieuw graag en regelmatig. Rita Hedwood en Prins Ellie Kane leerden elkaar op deze plek elkaar kennen. De sterren zich hier zo thuis voelen heeft allemaal te maken met de reputatie van het hotel. En die betreft niet alleen de verregaande service en luxe, maar ook de privacygarantie die het hotel afgeeft. Het is onmogelijk het immense terrein op te komen en het personeel gaat voor de gasten door het vuur. Discretie is hen wat de paplepel ingegoten. Wanneer een nagebleven kan het beroemde filmfestival plaatsvindt, logeren niet voor niets een hoop Hollywoodsterren op deze plek. Nou, Olcay, veel geluk. En dit was het dan, het entertainmentnieuws voor vandaag.

0: Muziekpaleis.
1: En dan nu bij Radio Excellent Holland Muziekpaleis. Het tv-overzicht van tv-programma's van morgen die je niet moet missen. Vol actie en prikkelend plezier. Nu de tv-programma's van dinsdag 8 september. We beginnen om 6:55 op NPO 1. Dan hebben we Eva met haar praatprogramma. Het NOS Journaal erachteraan om 8:00. Dan we zijn er bijna. De campinggroep bezoekt de indrukwekkende Meteora. Of zoiets in Griekenland. Dan Afrotros Triviant. En Paul en de Wit sluiten de avond af. Dan hebben we om 7:50 per seconde wijzer op NPO 2. Dan de meestergids. In museum Voorlinden in Wassenaar is het aan de meestergids om Maarten van Rossum mee te nemen. Dan nu te zien om 8:55. Dan Klaar voor de Oorlog om 9:50. Nieuwsuur om 10:00. En dan Rutgers Lobby. Die sluit daar de avond dan weer af. Dan beginnen we met daten in het dorp op Texel om 7:30. Dan Beautiful Mess. Een wedstrijd, modewedstrijd. En dan Welkom Terug, een reality serie. En dan Sergio Over de Grens, die sluit daar de avond af. Dan hebben we Goede Tijden, Slechte Tijden om 8:00. B&B Vol Liefde, het gaat ook een beetje het einde volgens mij. En Renze, die sluit daar de avond, nee, Lubach sluit daar de avond af. Dan hebben we Over de A4 op RTL 5, 112 Vandaag en 24 Hours in de ER. Undercover in Nederland op SBS 6 begint om 8:30. Dan Vandaag Inside, Wilfried Gené, Jan Derks en René van der Gijp. Hart van Nederland en Shownieuws sluit daar de avond af. Dan op SBS 9, de Hemslers. Van Piste tot de Playa. Na een lange reis arriveren de Hemslers in Altea. Dan de hygiënepolitie om 9:30. De grote gezinnen, grote vakanties daarna. En die sluiten ook de avond weer af. Dan de proposal op Net 5. Chicago Fire op 10:30. En die sluit ook de avond af. Op Veronica de Big Bang Theory, zoals elke dag om 8:00. Indiana Jones and the Last Crusade, een avonturenfilm. En die sluit ook gelijk de avond af. En dat waren ze dan, de tv-programma's van morgen die je vandaag hoort bij Radio.

0: Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Sander Verschoor. Twee matrozen zijn door de Militaire Kamer veroordeeld voor het heimelijk filmen en verspreiden van beelden van seksueel contact met een vrouwelijke collega. Zij wist niets van de opnames. De rechtbank noemde het gedrag volstrekt onacceptabel. De matrozen kregen taakstraffen, voorwaardelijke detentie en moeten gezamenlijk 11.000 euro schadevergoeding betalen. De Franse president Macron heeft een brief gestuurd aan de Europese Commissie met het verzoek om een Europese wet die sociale media verbiedt voor jongeren onder de 15 jaar. Dit deed hij nadat de Franse Grondwettelijke Raad in augustus nationale wetgeving hierover verwierp. Australië hanteert al een verbod voor jongeren onder de 16 jaar. In opsporing verzocht werd een stem afgespeeld van een verdachte die betrokken is bij de hack op Odido. De man deed zich voor als collega en overtuigde een medewerker haar inloggegevens in te voeren op een nagemaakte pagina. Hackercollectief Shiny Hunter stal zo gegevens van meer dan 6 miljoen klanten. Odido weigerde 1 miljoen euro losgeld te betalen, waarna alle data op het dark web verscheen. De Eiffeltoren was gesloten vanwege een staking. Personeel protesteerde nadat vrouwelijke medewerkers afgelopen zaterdag waren weggestuurd tijdens een privébezoek van een hindoeïstische geloofsgemeenschap van ongeveer 100 leden. Zij werden verzocht zich onzichtbaar te maken of aparte ruimtes op te zoeken. De exploitant erkende een verkeerde beslissing te hebben genomen. En dan het weer. Vannacht kan er een enkele bui vallen en ligt de temperatuur rond 17 graden. De wind komt uit het zuidwesten en is matig, aan de kust vrij krachtig, windkracht 5 tot 6. Overdag is het op veel plaatsen bewolkt en vooral in het noorden en westen gaat het in de loop van de ochtend regenen. En nu, terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Vannacht kan er een enkele bui vallen en ligt de temperatuur rond 17 graden. De wind komt uit het zuidwesten en is matig, aan de kust vrij krachtig, windkracht 5 tot 6. Overdag is het op veel plaatsen bewolkt en vooral in het noorden en westen gaat het in de loop van de ochtend regenen.
1: De

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws.
1: Twee matrozen zijn door de Militaire Kamer veroordeeld voor het heimelijk filmen en verspreiden van beelden van seksueel contact met een vrouwelijke collega. De Franse president Macron heeft een brief gestuurd aan de Europese Commissie met het verzoek om een Europese wet die sociale media verbiedt voor jongeren onder de 15 jaar. In Opsporing Verzocht werd de stem afgespeeld van een verdachte die betrokken is bij de hack op Odido. En de Eiffeltoren was gesloten vanwege een staking. Personeel protesteerde nadat vrouwelijke medewerkers afgelopen zaterdag werden weggestuurd. En dan het weer. Vannacht kan er een enkele bui vallen en ligt de temperatuur rond 17 graden. De wind komt uit het zuidwesten en is matig, aan de kust vrij krachtig, windkracht 5 tot 6. Overdag is het op veel plaatsen bewolkt en vooral in het noorden en westen gaat het in de loop van de ochtend regenen. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Hey!

De Resident is dé plek voor de lekkerste spareribs en premium kwaliteitssteaks. Met vestigingen aan de Dennenweg, de Nieuwe Schoolstraat en de Foodhall op de boulevard van Scheveningen is de Resident al bijna 50 jaar een begrip in Den Haag. 7 dagen in de week geopend, ook voor take-out en delivery. Kijk op deresident.nl.

0: Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Sander Verschoor. Twee matrozen zijn door de Militaire Kamer veroordeeld voor het heimelijk filmen en verspreiden van beelden van seksueel contact met een vrouwelijke collega. Zij wist niets van de opnames. De rechtbank noemde het gedrag volstrekt onacceptabel. De matrozen kregen taakstraffen, voorwaardelijke detentie en moeten gezamenlijk 11.000 euro schadevergoeding betalen. De Franse president Macron heeft een brief gestuurd aan de Europese Commissie met het verzoek om een Europese wet die sociale media verbiedt voor jongeren onder de 15 jaar. Dit deed hij nadat de Franse Grondwettelijke Raad in augustus nationale wetgeving hierover verwierp. Australië hanteert al een verbod voor jongeren onder de 16 jaar. In opsporing verzocht werd een stem afgespeeld van een verdachte die betrokken is bij de hack op Odido. De man deed zich voor als collega en overtuigde een medewerker haar inloggegevens in te voeren op een nagemaakte pagina. Hackercollectief Shiny Hunter stal zo gegevens van meer dan 6 miljoen klanten. Odido weigerde 1 miljoen euro losgeld te betalen, waarna alle data op het dark web verscheen. De Eiffeltoren was gesloten vanwege een staking. Personeel protesteerde nadat vrouwelijke medewerkers afgelopen zaterdag waren weggestuurd tijdens een privébezoek van een hindoeïstische geloofsgemeenschap van ongeveer 100 leden. Zij werden verzocht zich onzichtbaar te maken of aparte ruimtes op te zoeken. De exploitant erkende een verkeerde beslissing te hebben genomen. En dan het weer. Vannacht kan er een enkele bui vallen en ligt de temperatuur rond 17 graden. De wind komt uit het zuidwesten en is matig, aan de kust vrij krachtig, windkracht 5 tot 6. Overdag is het op veel plaatsen bewolkt en vooral in het noorden en westen gaat het in de loop van de ochtend regenen. En nu, terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Hey!

Vannacht kan er een enkele bui vallen en ligt de temperatuur rond 17 graden. De wind komt uit het zuidwesten en is matig, aan de kust vrij krachtig, windkracht 5 tot 6. Overdag is het op veel plaatsen bewolkt en vooral in het noorden en westen gaat het in de loop van de ochtend regenen.

0: zijn de headlines uit het nieuws.
1: Twee matrozen zijn door de militaire kamer veroordeeld voor het heimelijk filmen en verspreiden van beelden van seksueel contact met een vrouwelijke collega. De Franse president Macron heeft een brief gestuurd aan de Europese Commissie met het verzoek om een Europese wet die sociale media verbiedt voor jongeren onder de 15 jaar. In Opsporing Verzocht werd de stem afgespeeld van een verdachte die betrokken is bij de hack op Odido. En de Eiffeltoren was gesloten vanwege een staking. Personeel protesteerde nadat vrouwelijke medewerkers afgelopen zaterdag werden weggestuurd. En dan het weer. Vannacht kan er een enkele bui vallen en ligt de temperatuur rond 17 graden. De wind komt uit het zuidwesten en is matig, aan de kust vrij krachtig, windkracht 5 tot 6. Overdag is het op veel plaatsen bewolkt en vooral in het noorden en westen gaat het in de loop van de ochtend regenen. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Hey!

0: Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Sander Verschoor. Twee matrozen zijn door de Militaire Kamer veroordeeld voor het heimelijk filmen en verspreiden van beelden van seksueel contact met een vrouwelijke collega. Zij wist niets van de opnames. De rechtbank noemde het gedrag volstrekt onacceptabel. De matrozen kregen taakstraffen, voorwaardelijke detentie en moeten gezamenlijk 11.000 euro schadevergoeding betalen. De Franse president Macron heeft een brief gestuurd aan de Europese Commissie met het verzoek om een Europese wet die sociale media verbiedt voor jongeren onder de 15 jaar. Dit deed hij nadat de Franse Grondwettelijke Raad in augustus nationale wetgeving hierover verwierp. Australië hanteert al een verbod voor jongeren onder de 16 jaar. In opsporing verzocht werd een stem afgespeeld van een verdachte die betrokken is bij de hack op Odido. De man deed zich voor als collega en overtuigde een medewerker haar inloggegevens in te voeren op een nagemaakte pagina. Hackercollectief Shiny Hunter stal zo gegevens van meer dan 6 miljoen klanten. Odido weigerde 1 miljoen euro losgeld te betalen, waarna alle data op het dark web verscheen. De Eiffeltoren was gesloten vanwege een staking. Personeel protesteerde nadat vrouwelijke medewerkers afgelopen zaterdag waren weggestuurd tijdens een privébezoek van een hindoeïstische geloofsgemeenschap van ongeveer 100 leden. Zij werden verzocht zich onzichtbaar te maken of aparte ruimtes op te zoeken. De exploitant erkende een verkeerde beslissing te hebben genomen. En dan het weer. Vannacht kan er een enkele bui vallen en ligt de temperatuur rond 17 graden. De wind komt uit het zuidwesten en is matig, aan de kust vrij krachtig, windkracht 5 tot 6. Overdag is het op veel plaatsen bewolkt en vooral in het noorden en westen gaat het in de loop van de ochtend regenen. En nu, terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Excellent!